adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

En Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06-533-747-99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee monden.

voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht.

dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dat van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen, en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen...

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken.

was al jong toen ik mijn eigen droomde volgde. Volgde altijd mijn eigen pad. En kwam overal in ieder dorp.

0: darma.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddeld

0: van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
1: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
0: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
2: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer.

0: misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer. Vanochtend geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18.

0: Geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: De zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: terug naar 1984 samen met de Dolly Dots en She's a Liar.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen. Het is 9 over 9 op de 10e van de 9e. Oftewel donderdag 10 september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Frank Boeiengroep blikken we terug op de Drentse duizend. En Fox de Fox, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Higo. Straks hoor je Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. Maar eerst even Marianne Veenstra. En 'tis zo wissen.

0: Sandy Coast and True Love, That's a Wonder.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijdens ons terugblik op de Drentse Doezend. En ook deze week weer een thema daaraan verbonden. Namelijk het Goede Doel. Die staat komende zaterdag in het podium in Hoogeveen. En daarom deze week ruim baan voor het Goede Doel. Maar ook een aantal andere succesvolle Nederpopbands uit de jaren 80. Nou, wat om te denken van deze Frank Boeijengroep en Kronenburgpark. Het Kronenburgerpark in Nijmegen vormde de inspiratie tot het schrijven van dit nummer. Boeijen richt zich in de nummer tot een prostituee die hij eens zag staan toen hij langs de tippelzone van het Kronenburgerpark reed en de koplampen van een auto op haar lichaam vielen. Hij ontdekte tot zijn schrik en verdriet dat zij een oud-klasgenote van hem was, die een heroïneverslaafde prostituee was geworden. Kronenburgpark in 2021 op nummer 602 in de lijst. Vervolgens op 465, 384, 520 en eind vorig jaar in de Drentse Doezend op nummer 589. Met Mai Tai in de achtergrond is dit Frank.

Japanese Love Song. Dat was een klein hitje van hun, maar dit was wel een hele grote kraker natuurlijk voor Ten Sharp. En dat met You. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst even Guus Meeuwis, toen de tijd nog samen met Vergans. De live-uitvoering van Het is de Nacht.

0: opvallen en de prijzen ook. Bij de herfstspecial in Design Outlet Ochtendthuisland nu 20% extra korting. Een speciaal sfeer voor terras.
1: En op vrijdag en zaterdag pompoenen beschilderen.
0: Herfstspecial. Nu in Design Outlet Ochtroep.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
0: In Hogeveen, terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het is 9:30, tijd voor nieuws uit de regio. Veel meer Emmenaren moeten gaan sporten, dat wil de gemeente. In 2040 zouden 10.000 extra inwoners meer moeten bewegen. En de komst van de grote zuivelfabriek van Vaaien is weer een stap dichterbij. De provincie wil het bedrijf een natuurvergunning verlenen. En nieuwe bouwplannen in Rolde. Op het voormalige multimeetterrein moeten 19 woningen worden gebouwd. Over 3 weken beslist de gemeenteraad over het plan. Nou, dit en meer nieuws vind je op www.rente.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
6: Vandaag profiteren van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus af en toe zon, wat bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Blijft droog en de temperatuur gemiddeld zo'n 19, misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wisselend bewolkt en 11 tot 12 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: dit geval was het Bluff samen met Nielson. En Man Harter.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vaatmalse popmuziek in te duiken. Deze week niet alleen maar 80's Nederpop en de Drentse Doezens, maar na de 70's van vorige week ook tijd voor de 80's. Vandaag doen we dat met Fox the Fox en Precious Little Diamonds. De tweede grootste band trouwens, want eerder deze week hadden we al Solution. Nou, Bert Tamela die richtte de groep op in 1981. Hij schreef alle muziek en toetseniste Silhouette Mushmin die schreef de meeste teksten. Nou, de tweede single van de groep die werd in het voorjaar van 1984 een grote hit, Precious Little Diamonds. Waarmee dus ook een internationale hit werd gescoord. En daarna lukte het Fox the Fox niet meer om hits te behalen en stopte de band in 1990 na 2 albums en 6 singles.

0: nieuwe single van de Trieste. Je zit in mijn hoofd. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag Higo en Antwoord. Het is de laatste single voordat het tweede album van Higo verschijnt op 30 oktober aanstaande. Antwoord is het meest open nummer dat ze tot nu toe maakten. Wat de band eerder zong over bouwen en verlangen, kijkt Hans van der Werf, de zanger, hier nu naar de patronen die hij jarenlang in stand hield. En naar wat er overblijft als die eenmaal instortte. Antwoord.
1: Ik koop een auto, in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

Speciaal voor de voorzitter van de fanclub afdeling Drenthe. Dit was Clouseau en daar gaat ze. Namens zijn we het einde gekomen van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot zie je Nadie en Wind Force 11.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Britse Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: Rider, Michael Walden. Dat was dan met zijn gimme.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Het is 8 minuten over 10. Wij gaan ons spel spelen. David, een hele goedemorgen.
3: Hallo!
0: Goedemorgen. En we hadden het even over of we wel of niet handig waren. Ik kan ook soms wel heel onhandig zijn in dit geval. Heb je wel eens een keer een klusongelukje gehad?
3: Jawel.
0: Ja?
3: Ja. Ik ben een keer... het is echt een slecht verhaal dit.
0: Kom maar.
3: Ik ben een keer van de trap gelazerd.
0: Oeh.
3: Ja, toen wilde ik bij ons... We hebben zeg maar een plat dak en dan daarboven een schuin dak.
0: Ja.
3: Had ik een ladder op het platte dak gezet. En tegen de schuine... Maar die gleed dus weg. En toen stuiterde ik zo via de... Nou ja,
0: wat je dus wel eens in die filmpjes ziet bijvoorbeeld.
3: Ja,
0: van die klusongelukjes. Ja,
3: ja, dat was niet fijn.
0: Nee.
3: Nee.
0: Ik ben wel eens met moest een sleuf maken in een muur. Om vervolgens een nieuwe leiding in te leggen.
3: Vrees niet.
0: Nou, ik vrees er wel. door de waterleiding heen.
3: Echt?
0: En dat spoot dan gewoon de hele kamer door. Dus dat heb ik ook wel eens gehad. En ook wel eens een keer in de spijker staan. Of een keer van de trapje afgeflikkerd. Of dat je aan het verven bent. En dan heel onhandig met je verfbus in je hand. En klets, daar gaat de hele bende heen. Hè?
3: Ik heb in ons vorige huis ook wel eens... Dan moest ik een gat in de muur boren. Omdat ik iets wilde ophangen.
0: Hmm.
3: En ik heb natuurlijk wel gekeken van... Zit daar niet in de buurt van een stopcontact of zo.
0: Nee.
3: Dus ik gewoon gat geboord. En toen zag ik een vonk. Toen dacht ik, oh, dat is niet goed.
0: Oeps.
3: Dus toen heb ik een vriend van mij gebeld die wel handig is.
0: Mm-hmm.
3: En die heeft toen die muur een stukje opengepikt. En toen bleek daar gewoon een stroomdraad in de muur te zitten. Maar onbeschermd. Zonder mantel, zonder
0: los.
3: Buis,
0: ja.
3: Zonder niks. Gewoon erin gemetseld, zeg maar. Ook heel raar trouwens.
0: Ja.
3: Maar die heeft dat toen gelukkig verholpen.
0: Het begint wel altijd bij goed materiaal. Hè? Een goede stevige trap in dit geval. Bijvoorbeeld is wel handig. Heel veel mensen overschatten zichzelf ook wat ze kunnen doen. Het is ook een van de grootste oorzaken van de klusongelukjes thuis. Is inderdaad overschatting. Maar ook verouderd materieel. Oftewel kapot en ongeschikt apparatuur.
3: Ja.
0: En dan komen wij nu. Hè?
3: Zeker.
0: Dan kunnen wij nu iets aan gaan doen.
3: Namelijk
0: ons bouwplaatsspelletje. Onze eigen Ed en Willem Bever. Die hebben we lekker aan het werk gezet. En die willen natuurlijk een klein beetje muziek erbij hebben als zij aan het klussen zijn op de bouwplaats. Dus die zetten de radio aan en daardoor hoor je de muziek niet zo heel erg goed. Luister maar eens.
4: Hé hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo!
0: Nou, wat denk je dat hier achter zit? Niet zo lastig volgens mij, hè? 0592-33-1188. Kom maar door. Creedence Clearwater Revival nu. Dit is Alodi.

0: voorbij kwam. Het de film Mermaid Shup Shup Song was dat. En dit is Kiss, dat van Cher.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Het is alweer 9:15 geweest. We gaan ons spel spelen. Ik heb Nathalie aan de telefoon. Nathalie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een handige henny?
3: Nou, ligt er een beetje aan met wat. Sommige dingen wel, andere dingen dan vraag ik mijn vader.
0: Oké, okay, waar ben je wel handig in dan?
3: Nou, ik ben handiger met auto's. Auto's knooien dan elektriciteit aansluiten, zeg maar.
0: Oh, wacht eventjes. Dus als ik zeg maar een lekker band heb of mijn
4: de distributieriem even vervangen
0: moet worden. Oké. Okay. dat gaat allemaal lukken bij jou?
3: Een lekker band en alles, ja, dat vervang ik gewoon zelf. Daar ben ik geen man voor nodig.
0: Waar komt dat vandaan, die interesse voor auto's en zo en techniek?

0: Ja, ik vond dat gewoon leuk. Het is niet standaard iets wat een vrouw doet.
1: Nee. Maar ook niet dat je bijvoorbeeld de broers hadden die altijd aan het knooien waren, zeg maar. En dat je denkt, nou, dat heeft me ook wel geïnspireerd.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben de oudste thuis. Ik heb eigenlijk alleen maar twee jongere zusjes beneden mij.
1: Ja, hè? Ach, wauw, leuk. En waar ben je dan niet handig in? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
0: Nou, ik kan bijvoorbeeld niet iets recht in de muur hangen, zeg maar.
1: Niet iets recht in de muur hangen?
0: Nee, dat hangt dan altijd een klein beetje scheef.
1: Is een beetje herkenbaar, dit.
0: Ja,
1: klopt. En vooral als je twee dingen naast elkaar moet doen, die dan ook exact naast elkaar moeten hangen. Op een gegeven moment, schaal 1 op het oog is altijd goed, maar er zit altijd dan een klein beetje verschil in.
0: Ja, klopt. Ja, heel irritant.
1: Ja, nou echt. Ja, klopt. Mooi. Nou, wellicht, er zit natuurlijk geen apparatuur bij om alles rechtop te hangen, maar wellicht wel een mooie boormachine of een Haagse slijper. Maar dan nog even het spelletje spelen, want dit kwam net even voorbij.
2: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong. Yo!
1: Volgens mij niet de meest lastige van deze week. Wat hoorde jij hier, Nathalie?
0: Ik hoorde Jan Smit als de morgen is gekomen.
1: Dat dacht ik ook. Ja, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou, je mag in ieder geval weer lekker verder gaan met klussen. En jezelf nog lekker gaan verwennen met een mooie accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Wat dacht je daarvan?
0: Ja, helemaal leuk. Dan hoef ik niet meer iedere keer te lenen van mijn papa.
1: Kijk eens, dat is hartstikke goed. En daar zal papa misschien ook wel blij mee zijn. Want dat is ook herkenbaar. Mooi zo. Hey, blijf even de lijn, dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
1: En goed aan de kinderen.
0: Komt goed.
1: Hey, joh, hoi.
0: Hoi.

Swing Out Sister. Dat met Breakout. We wachten tot bijna 10:30. Straks een overzicht van de nieuws uit de regio met David. En tot die tijd is hier Billy Ocean. Red Light Spells Danger.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
4: Had koewoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Het is even over half elf. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De gemeente Emmen wil dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Het doel is om in 2040 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen. Daarmee wil de gemeente niet alleen de gezondheid verbeteren, maar ook gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Inwoners hoeven zich niet allemaal in te schrijven bij een sportschool. Volgens de gemeente is wandelen of fietsen ook een optie om meer te gaan bewegen. De komst van een grote zuivelfabriek van Faaien in Hogeveen is weer een stap dichterbij. De provincie Drenthe wil een natuurvergunning geven voor de yoghurtfabriek. Normaal gesproken is dat ingewikkeld vanwege stikstofregels, maar volgens de provincie is er bijna geen stikstofuitstoot, omdat het om een elektrische fabriek gaat. In eerste instantie wilde Faaien een fabriek bouwen die op gas draait, maar omdat daar te veel stikstof bij vrijkomt, gooide het bedrijf de plannen om. Faaien wil begin 2029 het eerste deel van de fabriek in gebruik nemen. En er ligt een nieuw woningbouwplan voor het voormalig multimeetterrein in Rolde. Na jaren van discussie beslist de gemeente op 1 oktober of daar 19 woningen gebouwd mogen worden. En eerder werd voorgesteld om daar appartementen te bouwen, maar dat plan is van de baan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Gert Voerman dan met het weer.
9: Vandaag profiteren van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus af en toe zon, wat bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Blijft droog en de temperatuur gemiddeld zo'n 19, misschien lokaal 20 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wisselend bewolkt en 11 tot 12 graden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Queen. Op Radio Rente, dat met de Killer Queen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: We hebben het over Robert. Die is vandaag voor ons op Chuck. En die heeft een beetje de grens van de provincie op zich, volgens mij. Waterzorgvliet, waar ben je?
3: Nou, daar ergens tussen. En ik heb me net al in mijn land breiper proten door Chantal die het ding over me stiet dat dit...

0: Ja, toch nog echt water. Dus ik meende dat wel een zorgvliet waren, maar niets is minder waar. In ieder geval op een grens tussen zorgvliet en water in. Maar dit is dus nog water. We staan op een manege en de bouwen niet zomaar. Het is hier een hele bezige bedoeling van allemaal perensportliefhebbers. Nou, en ook die ben die natuurlijk niet zomaar. Want waar wij de wandelvierdaagse hebben, de fietsvierdaagse, hebben we ook een perenvierdaagse.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar goed, die is voor het laatst.
1: Die is voor het laatst, ja, helaas.
0: Wat jammer.
1: Ja, daar zijn we zelf ook erg van onder de indruk nog. Maar ja, soms moet je een keuze maken die niet altijd even makkelijk is.
0: Nee, nou, dan hoor ik jou dat al zeggen. Dan denk ik, die keuze komt ook niet over één nacht iets natuurlijk.
1: Zeker niet. Hier hebben we als bestuur heel lang over getwijfeld en ook heel lang over gehad. En zelfs als je hier dan nu vandaag staat, dan denk je van, ja, jeetje, konden we maar.
0: Ja. Maar het kan niet.
1: Nou, ik zeg niet dat het niet kan, want alles kan. Je kan overal je best voor blijven doen. Maar als bestuur hebben we besloten om te stoppen.
0: Ja. En hoe zit dat dan? Is de koek op? Of wat, hoe moet dat zien?
1: Nou, of de koek op is, weet ik niet. Ik denk dat het een evenement is wat nog jarenlang plaats zou kunnen vinden. Maar voor ons als bestuur hebben we inderdaad de keuze gemaakt. Waar we ooit voor zijn begonnen, is niet meer wat we nu in beeld hebben.
0: Okay.
1: Dus ja, dan moet je de keuze maken om als bestuur te zeggen, we stoppen op ons hoogtepunt. En dat is 20-jarige paardenvierdaagse.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een hartstikke mooie jubileum, zal ik zeggen. En maar wat is dat wat jullie dan voor ogen hadden 20 jaar terug, wat nou niet meer kan? Of wij nou niet meer aan kunt voldoen, voor je gevoel?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes, wet en regelgeving, wat natuurlijk meespeelt, wat verandert. De kleine lettertjes wordt steeds ingewikkelder om een evenement te laten plaatsvinden.
0: Ja.
1: Daarnaast komt ook dat het aantal vrijwilligers vinden natuurlijk steeds moeilijker is. Het aantal deelnemers loopt ook terug. Dat zal ook ongetwijfeld bepaalde redenen hebben. We hebben een hele grote groep manners die al 20 jaar meedoen, maar waar op een gegeven moment ook de leeftijd mee gaat spelen dat ze niet meer mee kunnen doen. Dan is het jonge aanwas in Ruiters is heel groot, maar in manners dan niet. Ja, en dan op een gegeven moment ga je een beetje een balans creëren waar we eigenlijk niet aan zijn begonnen toen.
0: Nee, precies.
1: Dus vandaar.
0: En misschien is dat nog veel te vragen, maar is er een lichting of een bestuur of een groep mensen die zich al aandient hebben om te zeggen, nou, misschien wil wij dan wel proberen om wat te organiseren voor de perenvierdaagse hier in dit gebied?
1: Nou, je weet het nooit. We hopen nog steeds dat er iemand de stichting overneemt. Yeah. En iemand zegt, we gaan het wellicht op een andere manier doen, maar we gaan het doorzetten.
0: Yeah.
1: Dus wie weet.
0: Maar bent er gesprekken of? Of is dat nog geheim?
1: We houden het lekker nog
0: even. Oh, nou, misschien stel ik volgend jaar wel weer. En komt de 21ste editie. Maar goed, voor nu is het dus de 20ste. En we gaan niet helemaal in de mineur afsluiten natuurlijk. Want het is hier vooral ook nog een hartstikke vrolijke bedoeling vandaag.
1: Zeker. En kijk naar het weer. Kijk naar de deelnemers. De eerste deelnemers staan er al. Het is een kwartiertje te vroeg. Maar ze staan al te wachten om mee te doen.
0: Yeah.
1: En dat is ook wat dit evenement zo mooi maakt. Is dat je de saamhorigheid, de verbinding die de deelnemers ook met elkaar hebben. En dat maakt dit evenement zo mooi.
0: Ja. Yeah. Hoeveel mensen doen het met in totaal? Want het is de derde dag.
1: Ja, we hebben 165 deelnemers. Dat wil niet zeggen dat ze ook alle 165 starten vandaag. Maar we hebben ze wel.
0: Precies. En wat gaat de race vandaag langs? Want de eerste, je zegt het al, de eerste twee staan klaar. Bespannen.
1: We gaan vandaag richting Vledder, Doldersum Vledder. Ja.
0: Oké, door het bos?
1: We gaan de meeste door het bos. En af en toe een stukje over de weg.
0: Ja, ik zal eens even naar de eerste deelnemer toe lopen die hier al klaar staat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je was er een van de eerste, geloof ik, ja. In de slaapzaak voor de...
2: Ja, we staan
0: voor
2: altijd vroeg.
0: Ja, hè?
2: Vroeger stond Cor voor ons en nou zijn wij eigenlijk de mensen die voorop staan.
0: Ja. In navolging van Cor dacht jij van, dan moet wij maar die met die scepter zwaaien, zeg maar.
2: Ja, nou, meer mijn vader dan ik nog, want ja. die heb alle edities meegedaan.
0: Is het zo? Dus dit is voor ook de 20ste keer?
3: Ja, wij doen altijd mee.
0: Ja. Wat maakt deze vierdaagse zo bijzonder, of in ieder geval mooi om hem met te doen?
3: Nou, het geheel. We zitten de eerste dag al uit te kijken als iedereen weer komt. Mensen die alle jaren kwamen.
0: Yeah.
3: En dan denk je, ja, die is weer. En we zitten altijd in het hotel. En dan is het een hele gezellige week.
0: Yeah.
3: Dan met eten en met rijden. En je kan niet beter.
0: Nee. Is je dan ook met een dubbel gevoel omdat het de laatste keer is?
3: Ja, ik niet meer zoveel, want ik ben nog blij dat ik erbij ben. Maar
0: je bent een jonge vent, toch?
3: Ja. Ik ben 90, dus dat jonge geit gaat
0: wel. Je staat er nog bij alsof je...
3: Dat zeggen ze allemaal, maar of dat waar is, dat betwijfel ik. Ja,
0: de perenspar holt je misschien wel jong.
3: Ja. Hij doet het heel graag. Thuis rijd ik altijd nog.
0: Ja.
3: En wij komen helemaal van ver, want wij komen van Rijnsburg. Dus

0: Dat is een mooi eentje rijden.
1: We hebben er een hoop voor over om het te doen.
0: Ja.
1: En we rijden meerdere in het land. In Epe rijden we altijd mij ook een vierdaagse. Ja. Dus ja, het is zo'n dingetje.
0: Ja. Ja. Ja, en deze vierdaagse, hoe verholt deze zich dat bijvoorbeeld Epe of een andere?
1: Nou, ik zou haar zeggen, je remt altijd de voorkeur zelf voor.
0: Ja,
1: maar in Epe is het ook altijd prima hoor. Ze doen allemaal de beste, maar dat zeg ik altijd, om het te regelen.
0: Ja, dat is een mooi compliment in ieder geval, ook voor de organisatie.
1: Ja, nee, maar dat wil ik wel uiten, dat het altijd 100% was.
0: Okay, ja. Jullie gaan zo in ieder geval rieden. Ik trek mij langzaam terug. Ik loop nog even naar Chantal toe, want nou, als het aan het volk ligt, dan hoeft het niet bij de laatste keer te blijven, begrijp ik.
2: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En dat snap ik ook, want kijk dan hoe blij die man ook reageert. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Dat wil je hebben.
2: Dat wil je hebben, ja.
0: Een boel nostalgie, ja.
2: Klopt, ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Wellicht, en misschien hopen we dat wij elkaar eens een keer weer treffen volgend jaar. Ik hoop dat het gesprek in ieder geval de vruchten afwerpt die er gaat plaatsvinden. En ja, daar sluit wij deze radiobijdrage hier vanuit Waten, tussen Waten en Zorgvliet, met af. De 20e editie van de Perenvierdaagse al hier.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Pat Benatar. Love is a battlefield. Nou, niet alleen maar love, maar ook in de politiek kan er wel eens een keer een battlefield zijn. David, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ik hoorde het gisteravond voor het eerst en vanochtend ook weer. We gaan een beetje naar de Amerikaanse verkiezingen kijken, want daar komen in november de midterms aan. En die zijn nog belangrijk voor een meerderheid in het congres, geloof ik, hè?
2: Ja, want als Trump heeft daar nu een meerderheid en daarmee kan die plannen redelijk eenvoudig er doorheen loodsen. Maar als hij daar geen meerderheid heeft, dan wordt dat een stukje lastiger. Dus daar staat veel op het spel voor hem.
0: Dan gaan de Democraten gaan daar dwars liggen. En er is nu dus een congres in dit geval. In Dallas is het volgens mij. Ik zag ook wat beelden ervan waarin hij dan het woord doet. En hij doet daar bepaalde beloftes aan de kiezers. Namelijk heeft elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid zouden behouden in het congres. En ik, oké, mag dat dan? Dat is een beetje op het randje volgens mij, of niet?
2: Ja, volgens mij is dat wel een beetje over het randje.
0: Over het randje, ja, oké, maar ik denk hardop. Stel, wij hebben in Nederland hebben verkiezingen en er komt een bepaalde partij aan die zegt van, luister, als wij de grootste worden, dan krijgen jullie een belastingverlichting van 2%, bij wijze van spreken.
2: Ja, Rutte heeft dat natuurlijk een jaar of 12 geleden min of meer gedaan. Hè? Die heeft toen gezegd, €1000 voor elke werkende Nederlander. Dat zei hij in 2012 voor de verkiezingen.
0: Ja.
2: En al snel bleek dat dat

0: allemaal een beetje genuanceerder lag dan dat iedere werkende Nederlander 1000 euro op zijn rekening kreeg gestort. Want dat zat dan allemaal in belastingvoordeeltjes. En het, ja. Nou ja, het ging ook nogal sterk af van hoeveel je verdiende of dat wel 1000 euro was. Dus uiteindelijk heeft hij daar excuses ook voor aangeboden, zelfs volgens mij.
1: En we zitten ook nog met elkaar te wachten op het kwartje van Kok, hè?
0: Ja, ook nog, ja.
1: Dat is wel nog veel langer geleden, volgens mij.
0: Ja. Dit soort uitspraken, ja, ik zou er niet al te veel waarde aan hechten.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel raar dat dan de grootste, de president van het land, dat die dat soort beloftes gaat doen. Van, hup, je krijgt $5000. 1 biljoen euro moet het dan even kosten. Ja. In dit geval. Waar haal je dan die centen vandaan?
0: Ja, geen idee. Er zijn dagen dat ik het niet heb.
1: Ik denk bij dezelfde mensen. Ik heb even gekeken naar in Nederlandse politiek. Had je ooit wel een keer een rare belofte natuurlijk. We gaan even terug naar 1921. Amsterdamse Rappaille-partij. Die deed toen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die naam zegt sowieso genoeg natuurlijk. Hun belangrijkste programmapunten die waren vrij vissen in het Vondelpark. Jawel. Ja. En jenever en bier voor 5 cent. Ja. Ik denk, nou, leuk en aardig. Ze kregen 2 zetels, ook nog in de Amsterdamse gemeenteraad. Dus het kan wel.
0: Ja.
1: Het is toch prachtig, mooi zo.
0: Maar is het gelukt ook?
1: Het is niet gelukt, nee, dat niet. Want Jan moet ook compromissen sluiten natuurlijk. Want met 2 zetels ben je niet de grootste. Dus dan kun je nog niet doen wat je wil.
0: Nee, maar goed, als je dan een van je verkiezingsbeloften laat vallen en die ander vasthoudt, vrij vis in het Vondelpark, dat moet toch te organiseren
1: zijn? Ja, dat dacht ik wel, ja. Het moet niet zo lastig zijn, volgens mij.
0: Ja.
1: Dus, in het buitenland ook een keer een satirische partij. En de Deense Unie, in de jaren 70 was dat, die hebben wel eens beloofd dat de burgers altijd wind mee op het fietspad zouden krijgen. Ik, hoe kun je daar nou een bos van maken? Ja, de satire die druipt er dan in dit geval vanaf. Ja,
0: dus, ik zou er wel op stemmen, moet ik zeggen. Ik heb ongelooflijk hekel aan een tegenwind.
1: En is altijd tegen, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus als je vanmiddag weer naar huis gaat, wind tegen. Morgen vroeg, hier naar me toe, wind tegen.
0: Stembijs nog eens even doen.
1: Ja, dat dacht ik. Maar zo. In ieder geval, je moet ook nog een vrij eindje fietsen, volgens mij, of niet?
0: Ja.
1: The long way home, hè? Dit is Supertramp.

0: genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee? Op vrijdag 11 september meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl. Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zo! Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Waterloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling.

0: behandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

Bombastische klanken van Ike en Tina Turner. River Deep, Mountain High. Nog een uurtje koffie en keuvel. Natuurlijk nog leuke gesprekjes, onder andere over de Gen Z-generatie. Jawel.

met wat hamerties van vilt. Worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op, die zichzelf abies verstiet, zingt wat west is.

0: See. Er zijn trouwens, David, geruchten dat Fleetwood Mac weer op tournee gaat.
1: Oh, echt?
0: Nou, dat zal wel een dingetje zijn, toch? Ja. Als er nog een bepaalde band zijn die je nog een keer zou willen zien, dan is Fleetwood Mac volgens mij, die staat mij in ieder geval wel in het rijtje. Heb je ook nog zoiets? Of?
1: Ja, ik heb wel een band die ik nog graag een keer wil zien.
0: Nou?
1: Oasis.
0: Oasis.
1: Maar dat gaat ook wel misschien wel een keer gebeuren, want die hebben plannen.
0: Ja.
1: Ja, die zijn ontzettend aan het teasen namelijk naar concerten.
0: Ze laten filmpjes ook met Amsterdam zien, hè?
1: Ja, dus waarschijnlijk spelen ze in Amsterdam komende zomer. Maar ja, dat is dan in de arena, waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Daar ga ik niet heen.
0: Nee, je gaat niet naar die galmbak.
1: Nee, zeker.
0: Nee, nee. Maar waarschijnlijk doen ze het dan hetzelfde als bijvoorbeeld Harry Styles. 10 keer in de arena en dan 10 keer ergens anders. Zou je daar wel in het buitenland heen gaan, of?
1: Nou, volgens mij zijn zij, want ze hebben zoveel teasers, ook van verschillende steden in Europa. Ik denk niet dat ze 10 keer de arena doen.
0: Dat ze echt een hele grote Europese tournee maken.
1: Maar volgens mij wordt het gewoon echt een grote Europese tour.
0: Ik vind het sowieso wel leuk om...
1: Wat een gerucht is, is dat ze op een Napworth staan. In de jaren 90 hebben ze daar een legendarisch concert gegeven. Daar is ook een documentaire over geweest. Die docu heb ik een keer in de bios gezien. Dat was echt fantastisch. Daar waren echt meer dan 100.000 mensen waren erbij. Dat was misschien een van de beste concerten ooit gegeven volgens daar keren ze dus waarschijnlijk terug, volgens de geruchten.
0: Ik heb een keer een filmpje van Napworth gezien dat Genesis daar optrad. Oh, fantastisch. Niet live, maar gewoon een filmpje ervan. Een echt gigantisch groot terrein is daar.
1: Niet normaal. Ja.
0: Ik ben benieuwd, ja. Als Fleetwood Mac komt, ik heb er wel €50 voor over. En dat zou misschien goed uitkomen, want ik ga over 2 weken op vakantie naar Italië. Ben ik daar. En daar hebben ze een trucje de boefjes weer, door een biljet van €50 achter je ruitenwissertje te doen. Achter je. Dus je stapt in de auto.
1: Ja.
0: En je denkt, hey, wat zie ik daar? Ik zie een briefje van 50. Dat is een vals briefje natuurlijk. Dit is door de ongenode gasten is dat daar dan neergeplant. Zodat jij uit de auto stapt en daar gaat kijken. En vervolgens, jat in zijn auto of spullen uit de auto.
1: Oh, echt?
0: Dus je moet echt goed oppassen als je daar in de zaal bent. Dus ik zal de proef op de som nemen. En even kijken of het er allemaal nog goed gaat komen. Hey, ik zag gisteren nog een briefje en ik maak me... soms wel eens een beetje druk over de politiek. Niet altijd, want ik moet aan mijn bloeddruk denken. Maar de generatie Z, oftewel de Gen Z, is dat. Die wordt nu opgeroepen door VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans om meer te gaan werken.
1: Ja, het is goed met hem. Ik ga niet meer werken. Ben ik Gen Z? Nee, ik ben geen Gen Z.
0: Tussen 97 en 2012.
1: Nee, ben ik...
0: Oké, nou, ik heb twee kinderen, die vallen daar wel zo'n beetje onder. En

0: De ene die werkt fulltime, 5 dagen, en de ander 4 dagen. En jij werkt ook 4 volgens mij?
1: Ja.
0: In dit geval. En denk, maar hij geeft dus een voorbeeld aan bijvoorbeeld in China. Dat heel veel mensen die daar bijvoorbeeld in IT werken, de techbedrijven, die werken 6 dagen per week, van 9 tot 9. Dus 72 uur per week.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, klopt.
1: Ja. En er zijn nog wel wat andere verschillen tussen China en Nederland.
0: Nou,
1: te bedenken.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Ja. Maar als je in Nederland bijvoorbeeld een huis wil kopen, heel vroeger, toen had je aan een éénverdiener kon het dan nog doen. En dan was dan een van de beide partners, over het algemeen was dat dan de vrouw, die bleef dan thuis om voor de kindjes te zorgen en het huishouden te doen. Dat was tenminste toen vrij normaal. Vervolgens als je dan een hypotheek wilde, tenminste in mijn tijd nog, dan werd van de hoofdverdiener werd 100% meegenomen. En van de tweede verdiener maar voor 50%. En misschien soms ook nog niet eens.
1: Ja.
0: Dus dan moest je het daarmee doen. Dus stel, ene die verdiende 40.000 gulden en de andere 30.000. Dan werd van de andere die 30.000 werd maar 15.000 meegenomen. Oh. Voor de hoogte bepalen van je hypotheek.
1: Oh.
0: Hoger kon dan niet. Dat mocht dan gewoon niet.
1: Dus, nou ja.
0: Ja. Maar vervolgens wordt alles wordt hartstikke duur. Je hebt de kinderopvang. Uiteindelijk, iedereen die moet gewoon kunnen werken. Want we verwachten van iedereen dat je een goede opleiding gaat volgen. Zowel man als vrouw, of wat er ook maar tussenin zit. En dat je dus ook kunt gaan werken. Maar je wordt ook van je verwacht dat je nog eens een keer voort gaat planten. En dat je vervolgens kindjes gaat krijgen. En een huisje gaat kopen. Hoe wil je dat dan allemaal gaan betalen?
1: Ja, er wordt wel veel gevraagd.
0: Ja, dus ik vind het een beetje een rare opmerking van meneer Brekemans. Hij zegt ook, er staan nog ruim 400.000 vacatures open. Terwijl er volgens hem te veel mensen in de WW zitten. 200.000. In de bijstand zitten ook nog een keer 400.000 mensen. En er zijn 880.000 arbeidsongeschikten. Dat kunnen wij ons als land volgens de VVD niet veroorloven.
1: Oké.
0: Ik ben benieuwd hoe dat allemaal af gaat lopen. Ik denk dat het trouwens wel een klein beetje mee gaat vallen, hoor. Maar als iedereen nou 10% meer zou gaan werken, zouden we dan alle problemen in Nederland opgelost hebben?
1: Nou, misschien niet alle problemen.
0: Nee, maar wel een deel.
1: Ja.
0: Nou goed, ik ga nog eventjes door. Tot 12 uur in ieder geval.

Chocolate op Radio Rente. Dat met You Sexy Thing. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met David. En vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. Met onder andere een gesprek met Kaylee Landhuis van de duo Whiskey and Lace. Maar eerst Gladys Knight en de Pips.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
6: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
7: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
8: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Het is 11:30. David met het nieuws uit de regio.
12: Goedemorgen, Sandra Korthuis wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noorderveld. De huidige burgemeester Klaas Smit legt per 1 november het ambt neer. Korthuis wordt benoemd door commissaris van de Koning Agnes Mulder. Volgens Mulder kan de gemeente intussen tijd op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat die eind 2027 wordt geïnstalleerd en tot die tijd zal Korthuis waarnemen. De gemeente Emmen wil dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Het doel is om in 2040 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen. Daarmee wil de gemeente niet alleen de gezondheid verbeteren, maar ook gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Inwoners hoeven zich niet allemaal in te schrijven bij een sportschool. Volgens de gemeente is wandelen of fietsen ook een goede optie om meer beweging te krijgen. En er ligt een nieuw woningbouwplan voor het voormalig multimeterrein in Rolde. Na jaren van discussie beslist de gemeente op 1 oktober of daar 19 woningen gebouwd mogen worden. Eerder werd er voorgesteld appartementen te bouwen, maar dat plan gaat niet door. Tot over het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
11: Dankjewel, David. Gert Voerman dan met het weer.
13: Vandaag profiteren van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus af en toe zon, wat bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Het blijft droog en de temperatuur gemiddeld zo'n 19, misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wisselend bewolkt en 11 tot 12 graden.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat

Op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Deze geschikte plaat bij Dansschool Dansen bij Jansen om de quickstep op te doen. Deze van de Belly New Brothers en dat met Let Your Love Flow.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is 11:45 op deze donderdag en dan duiken we altijd even de agenda in. En ja, we zijn een beetje geïnspireerd door de collega's van Jammen, want duo Whisky en Lees die trapte gisteren het nieuwe seizoen af. En ik heb nu een van hun beiden aan de telefoon. Dat is Kelly Landhuis. Kelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Volgens mij is het hartstikke goed om met jou een keer aan de keukentafel te zitten, want daar komen hele leuke ideeën van.
2: Ja, zeker. Zoals een album.
0: Ja, nou daarom. Leg eens even uit, hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, mijn vriend en ik, Rico dan. We zijn al nu meer dan een jaartje bezig met Whisky en Lees. Mm-hmm. We hadden altijd al met z'n tweeën een droom om een keer een album op te nemen. Gewoon met eigen nummers. Ja. Gewoon lekker laagdrempelig. En toen was het van, ja, waarom gaan we dat eigenlijk niet gewoon doen?
0: Ja, ik droom ook wel eens, maar niet al mijn dromen kan ik zomaar uit laten komen. Maar het is jullie wel gelukt, hè?
2: Ja, klopt.
0: Fantastisch, ja. Klein beetje hulp gehad. Volgens mij, want jullie hebben een crowdfundingsactie opgestart. En dat is tegenwoordig een hartstikke leuke manier om dat te doen. En jullie hebben benodigde ping bij elkaar gehaald, om het zo te zeggen.
2: Klopt. Wat we nodig hadden, hebben we inderdaad bij elkaar gehaald. En dat was dan om het album te kunnen laten drukken. Mm-hmm. Dus dat is gelukt, ja.
0: Jullie hadden de muziek al zo'n beetje klaar dan?
2: Nee, we waren eigenlijk een beetje tegelijkertijd. We hadden de liedje al wel klaar. En we waren tegelijkertijd aan het opnemen. En in die periode ook de crowdfunding gestart. En we hadden het best wel vrees nog bij elkaar. Dus
0: Ach, mooi toch. En dan staan we met je vriend lekker aan de keukentafel. Dat soort dingen dan bedenken.

0: Ontstaat daar jullie muziek ook een beetje op diezelfde plek? Of is het, kan het overal zijn?
1: Ja, het is wel vaak thuis, denk ik. Maar ook wel als we, ja, weet ik niet, eventjes weg zijn.
0: Gewoon
1: ook
0: even
1: wel,
0: uit en dan even, hier kunnen we iets mee. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb jouw naam natuurlijk even gegoogeld. Dus ik heb het hele internet afgestruind. Toen kwam ik een interview uit 2022 van jou tegen. Waarin je ook zegt, je bent oorspronkelijk ook klassiek geschoold, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, toen heb je dus de overgang gemaakt naar folk en country muziek. Waarom?
1: Ik vind klassiek echt hartstikke mooi. En ik vind het ook een hele goede basis als met mijn viool, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik miste heel erg het vrije en het improviseren. En ik ben ook heel erg opgegroeid met country muziek. En toen rond mijn 20e dacht ik, waarom ga ik dat eigenlijk niet doen met mijn viool?
0: Okay. Ja,
1: dat is een hele goede keuze geweest.
0: Ja, ja, natuurlijk. En met klassieke muziek, wat je ook in het interview zegt, daar heb je je bladmuziek. En ieder nootje staat daarin vastgeramd. En daar mag je niet van afwijken, want dan krijg je een tik over de vingers van de dirigent, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: En nu heb je wat meer vrijheid in je muziek.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat snap ik. Hey, dat album, het is het debuutalbum, wat is uitgekomen. Hij is dus al klaar. Jullie zijn aan het wachten volgens mij op de testpersing.
1: Ja, klopt. En we zijn nog we hebben bijna het albumontwerp nu klaar. En dan kunnen we inderdaad alles inleveren. En
0: spannende periode, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je kunt niet wachten dat de postbodem kon brengen, bij wijze van spreken. Ja.
1: Ja, lijkt me heel bijzonder dat je hem op de platenspeler legt.
0: Ja, dat is van mezelf. Ja, klopt. Ja. Hey, en als we jullie live willen zien, dat kan natuurlijk komend weekend al. Want het Uitfestival Emmen is dan geprogrammeerd. Daar staan jullie volgens mij ook, hè?
1: Klopt, en diezelfde dag ook nog op Stadfestival Coevorden.
0: Ook nog Coevorden, ook nog.
1: En dan, ja, toevallig wel, ja.
0: Ja, mooie drukke agenda dus. Hey, die muziek van je, hoe kenmerkt die zich? Neem ons eens een beetje mee in de sfeer. Wat kunnen we verwachten daar?
1: Ik denk een beetje mysterieus. Het is ook wel echt wel country folk. Het is ook een beetje eigen invulling eraan geven, denk ik, wat je ervan vindt. Maar het gaat ook over liefde en over hoe moeilijk het soms is om toch dat je langs elkaar leeft. En dan uiteindelijk toch bij elkaar komt. Daar gaat het eigenlijk, het album eigenlijk over.
0: Dus het zijn misschien wat zware, maar ook wat luchtige onderwerpen. Alles kan er gewoon voorbij komen.
1: Ja, er zit ook een beetje bluegrass in en een beetje fantasieverhaaltjes. Dus het is niet allemaal hele zware kost.
0: Ah, prachtig, mooi. Hey, we gaan in ieder geval side by side de jammer uitvoering. En mensen ook die nog meer in jullie geïnteresseerd zijn. Dat kan dus en in Coevorden en in Emmen dit weekend. En dan is uitzending gemist van RTV Drenthe. De jammer uitzending van gisteren. Daar staat het ook allemaal nog, is het weer te horen en te zien. En ook een gesprek met jullie, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Mooi zo. Hey, heel veel succes in ieder geval, Kelly, komend weekend. En ik denk dat we elkaar ongetwijfeld nog wel een keer ergens tegen zullen komen of spreken.
1: Nou, hartstikke leuk, dat hoop ik.
0: Goed zo. En dit is dan Side by Side, Whiskey and Lace. Ja.

0: Martha Reeves. Zo met de Vandellas en Dancing in the Street. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze donderdagse aflevering van Koffie en Keuvel. David, dank je.
1: Yo.
0: En de heren die maken plaats voor de dames, want Marita en Daphne die staan al te trappelen van ongeduld om hier een stokje over te komen nemen. En natuurlijk ook nog tussen 3 en 6 René hier op de radio. Tot slot, Miami Sound Machine. Dit is Bad Boy. Mooie dag.

Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe.

0: Of app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland twee mensen overleden aan het Westnijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik zie een dansende eendvis.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Een donornier redde Amand zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat.

0: Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
1: Met Marita Slip.

0: En de hit uit 1983 was dat voor Rod Stewart, Baby Jane.
1: Anouk in de middag.
0: Een hele goede middag, donderdag vandaag. Dat betekent natuurlijk weer showbiz nieuws uit de Drenthe. En we hebben de mannen ingeruild voor de dames. Ik zeg goedemiddag, Daphne.
2: Hey, goedemiddag.
0: Girl power vandaag, hè?
2: Ja, let's go.
0: Ja, zeker. Die mannen die wilden eigenlijk niet hier de studio uit. Maar we hebben ze echt weggejaagd met z'n tweeën. Ja. En nou is het echt klaar gewoon.
2: Nu is het aan ons.
0: Ja, nu is het aan ons, inderdaad. Nou, we gaan er een leuke show van maken. Vorige week zocht de eigenaar van een wasserij uit Emmen. Ik weet niet of jij dat verhaal nog kent.
2: Zeker.
0: Naar de eigenaar van een trouwring.
2: Ja, bijzonder.
0: Ja, heel apart. Dat was ook een oude trouwring uit de jaren 60. Uiteindelijk werd Anneke gevonden uit Siddeburen. Die meldde zich. Eind goed, al goed. Want zij bleek dus de eigenaresse te zijn van die trouwring. Maar wat denk je wat? We hebben een nieuwe zoektocht vandaag. Want ook Desiree, die heeft een soortgelijk verhaal.
2: Oké.
0: We gaan natuurlijk ook slingerplaten. We geven ook een accu-schroef-boormachine weg. Ik moet het gewoon goed zeggen.
2: Ik heb het je net een paar keer horen oefenen, maar ja, ging goed hoor.
0: Accu-schroef-boormachine, ja zeker. Van de week hebben we uitgevogeld, Judith en ik, dat die 159 punten waard is als je hem op 3 keer woordwaarde legt bij Scrabble. Dus dat is ook hartstikke leuk om eventjes te weten. Maar niet alleen die accu-schroef-boormachine krijg je van ons als je hem wint. Nee hoor, dan gooien we ook gewoon nog een Haakse slijper bij. Dat schijnt ook heel handig apparaat te zijn. En zo meteen bellen we met Wilco Koekoek. Hij is de nieuwe artistiek leider van het Rode Jongenskoor. Eerst is hier Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Earth and Fire op Radio Drenthe en Love of Life. Het Rode Jongenskoor heeft een nieuwe artistiek leider. Vorige maand nam zangdocent Wilco Koekoek het dirigeerstokje over van Jaap de Kok, die het koor sinds 2022 leidt. Nou, is een mooi moment om eventjes contact te zoeken met Wilco. Wilco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, ben je voor deze positie gevraagd of heb je daarop gesolliciteerd? Hoe ging dat?
1: Het is een wat ongebruikelijke situatie. Zoals zo'n jongenskoor ook een wat ongebruikelijk koor is, denk ik.
0: Ja.
1: Ik werkte al een aantal jaar bij het koor als zangdocent. Ik ben ooit vroeger zelf ook bij het jongenskoor begonnen. Mm-hmm. Als jongetje van 6.
0: Mm-hmm.
1: En nu na een aantal jaar werken als docent daar... is het eigenlijk een beetje natuurlijk gegroeid toen de vorige artistiek leider aangaf dat hij wou vertrekken.
0: Ja.
1: Dat ik een beetje in deze rol gegroeid ben, als het ware.
0: Ja, je bent eigenlijk doorgegroeid binnen het koor.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Heel even, Wilco, voor wie het Rode Jongenskoor niet kent. Wat is het voor koor?
1: Nou, we zijn een jongenskoor opgericht in 1985 door Bouwe Dijkstra.
0: Mm-hmm.
1: En die had als filosofie, die koren in Engeland, die zingen zo mooi.
0: Ja.
1: En dat kunnen wij hier eigenlijk ook wel. En wellicht nog wel een beetje beter.
0: Ah. En zo is het eigenlijk allemaal ontstaan.
1: En met die inslag is het allemaal ontstaan. En dat is ook de inslag die we weer helemaal proberen op te pakken.
0: Ja, ja.
1: En die we voort proberen te zetten. Ja.
0: En wat is er dan zo leuk, en dat kan ik zeker aan jou vragen... want jij bent natuurlijk als klein jongetje begonnen bij het koor. Wat is er nou zo leuk aan zingen bij het Rode Jongenskoor?
1: Nou, dat is een tweeledige vraag, denk ik. Want ik denk dat zingen... over het algemeen al heel erg leuk is.
0: Ja.
1: En in een koor ook. En daar komt natuurlijk dan nog bij... dat bij zo'n jongenskoor je dan met allemaal jongens zingt. En dat toch allemaal... ja, is toch een beetje anders dan normaal.
0: Ja.
1: Maar het voelt eigenlijk allemaal heel... voor mij altijd heel normaal en heel serieus gevoeld. En ik merk ook

0: dat dat bij de jongens ook reden is om, om dit leuk te vinden. Omdat ze zo ontzettend serieus genomen worden. En zo ontzettend serieuze dingen aan het doen zijn.
1: Ja, want dat is het echt. Hè? Er wordt echt serieus op ingestoken. Ook heel erg naar techniek en zo. Daar wordt ook echt heel veel mee gedaan. Dus het is echt een heel serieus gebeuren.
0: Dat is wel de instelling, ja. Maar ook serieuze dingen kunnen heel leuk zijn.
1: Precies, ja, wel. Natuurlijk met een hoop lol en een hoop plezier natuurlijk in het zingen. Hoe is het jou na het koor vergaan? Want op een gegeven ogenblik, denk ik, ga je misschien meer doen met die muziek?
0: Ja, ik ben aan het eind van mijn puberteit dacht ik, nou, ik wil toch wel eens kijken of ik nog bij wat andere plekken aan het zingen kom. En toen op een gegeven moment ben ik aan het conservatorium begonnen. Als countertenor. Ja. Dat is een hoge stem die dus ook helemaal voortkomt uit zo'n jongenskoor. Mm-hmm. En uit de noodzaak om mannen de altpartij te laten zingen.
1: Oké.
0: En dat heb ik 4 jaar gedaan op het conservatorium. Daar ben ik mee afgestudeerd. Mm-hmm. En toen dacht ik een aantal jaar na mijn conservatorium, nou ja, het voelt toch nog niet helemaal zoals ik zou willen dat het voelt. Ja. Of zoals ik denk dat het zou kunnen voelen. Dus toen ben ik wat verder op onderzoek uitgegaan. En ik ben nou sinds een jaar ongeveer bezig als tenor. Ja. Een stapje lager.
1: Ja. En dus nu voor de groep, hè, als dirigent, als artistiek leider, zangdocent. Is dat dan ook heel anders dan om daartussen te staan?
0: Nou, qua gezelligheid is het niet anders. Het is nog steeds eenzelfde soort groep. Het vraagt van mij wel andere kwaliteiten. Ja. Ik moet iets meer vooruitdenken en ik kan iets minder achterover zitten en toekijken hoe de repetitie voor mij geleid wordt.
1: Ja, want je moet natuurlijk nu zelf gewoon die leiding geven.
0: Ja.
1: En je bent zelf nog jong, 25 geloof ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Is dat dan fijn dat jij zelf ook jong bent? Hè? Die klik tussen jou en die jonge jongens in het koor, werkt dat mee?
0: Nou, ik denk af en toe dat ik me nog best goed kan verplaatsen in de denkwereld van een puber. Mm-hmm. Maar het valt me toch ook steeds meer op dat dat toch eigenlijk ook best wel meevalt.
1: Oh.
0: Dat ontgroei je toch best wel snel.
1: Jawel, hè? Ja, het zijn ook hele andere levens die je hebt natuurlijk.
0: Nou, zeker. Ja.
1: Waar ga jij je op focussen binnen het koor? Is er iets waar jij specifiek mee aan de slag wilt?
0: Het is eigenlijk vooral het voortzetten en het doorbouwen op wat we de afgelopen jaren al neergelegd hebben. En daarin iedere jongen individueel zo fijn mogelijk laten zingen en daardoor op een zo hoog mogelijk resultaat komen.
1: Mooi, ja. Prachtig. Ik wens je daarbij heel veel succes. Fijn dat je ook even aan de telefoon wilde komen om dit allemaal te vertellen. En zet hem op, hè.
0: Ja, dat komt helemaal goed.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi.

Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.

0: 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Het is Alveen. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
6: Goedemiddag. De gezondheidsklachten van triathlon-deelnemers in Klassina-Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Drenthe. De organisatie van de triathlon zette de GGD in omdat veel deelnemers last kregen van diarree, misselijkheid en braken. De deelnemers raakten waarschijnlijk besmet via het zwemwater. Sandra Korthuis wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noordenveld. De huidige burgemeester Klaas Smit legt per 1 november het ambt neer. Korthuis wordt benoemd door commissaris van de koning Agnes Mulder. Volgens haar kan de gemeente in de tussentijd op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat diegene eind 2027 wordt geïnstalleerd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hogeveen staat vanavond het landelijke stikstofbeleid op de agenda. En dat is opmerkelijk, want gemeenten hebben daar weinig over te zeggen. Het Rijk en de provincie gaan daarover. Volgens Hilma Hooyer van Gemeentebelangen is het debat vanavond niet voor de bühne, maar om de boeren te steunen. Pro-Hogeveen daarentegen vindt het niet nodig om collega's in Den Haag aan te spreken. Fractievoorzitter Stan van Eck zegt dat die discussie thuis hoort in Den Haag en in Assen. Dat was het. Meer nieuws uit de provincie vind je via rtvdrenthe.nl en de app.
5: Daphne, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk eens even kijken wat het weer in Drenthe voor ons in petto heeft. Gert Voerman, een hele goede middag.
7: Goedemiddag, Marita.
5: Het is een prachtig weertje eigenlijk, hè? Niet heel heet, prima temperatuur, beetje zon erbij. Ik mag niet klagen.
7: Nee, zeker niet. Hè? Met september op de kalender en dan dat prachtige weer met zon erbij. Waarin het niet extreem warm of te fris is. Actueel temperatuur is zo'n 18, misschien wel lokaal 19 graden.
5: Ja.
7: En Hogeveen die heeft alweer ruim 3 uur zon te pakken. Wat je wel op dit moment ziet is dat er daar wat stapelwolken gaan ontstaan. Nou, dat is ook de trend van vanmiddag. Er zullen wat meer stapelwolken gaan ontstaan. Het blijft droog. Temperatuur komt nog een gaatje bij. Dus gemiddeld over de provincie 19 graden. Het zou zomaar eens kunnen plaatsen dat er iemand op de thermometer even 20 graden afleest. En een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht verandert het niet zo heel veel. Het is wisselend bewolkt. Het blijft droog. Een zwak windje vannacht. Temperatuur zo'n 11 tot 12 graden. Maar tegen de ochtend komt er meer bewolking opzetten. En morgen hebben we toch een ander gedrag. Dan passeert er een zwak front. Of in ieder geval een front. Het is een oud front. Vrij veel wolken. Spaarzame opklaring. Plaatselijk valt er wat regen of een bui. In de loop van de middag neemt dat weer in intensiteit af. Maar toch een heel andere dag dan vandaag.
5: Oké, dus we moeten er echt even van genieten.
7: We moeten er echt van genieten. In die zin, morgen een mindere dag. Maar kijk je vervolgens weer naar de vrijdag. Dan passeert er weer naar de zaterdag. Ik ga als door elkaar heen. Naar de zaterdag. Dan passeert er weer een hoger drukgebiedje met regelmatig zon.
5: Oh.
7: Een paar stapelwolken. En een beetje vergelijkbaar weer type als vandaag.
5: Oh, heerlijk. Dus we hebben het er echt wel prima voor staan gewoon. Hè?
7: Ligt dus toevallig. Dat is de juiste samenvatting.
5: Helemaal goed. Gert, dankjewel. Fijne middag.
7: Hetzelfde.
0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor

0: activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

Brian Adams en Melanie C waren dat. En When You Are Gone. Zometeen gaan we naar Robert. Hij is natuurlijk op Chuck voor ons. En hij ziet een droom van mensen in vervulling gaan. In de natuur. Nou, en hoe toepasselijk is dan deze plaat? ABBA, I Have a Dream.

0: Ze leerde jodelen van haar opa en ze maakte daar een liedje over. En ze deed afgelopen jaar mee aan het Songfestival Drenthe. Ze komt uit Dalen. Ilse Scholten was dat.
1: Op Chuck. Met Robert Oosting.
0: Ik heb geen idee of onze Robert ook kan jodelen. Wat hij wel kan, is voor ons prachtige bijdragers maken. Want hij is weer lekker in de natuur. Robert, goedemiddag.
2: Ja, en ik hoop dat die kwaliteit wat dat betreft beter is dan mijn jodelkwaliteit. Want dat zeg je treffend. Ja, daar ligt niet mijn talent, laat het zomaar even noemen. Ik ben inderdaad een prachtig stukje natuur met de, ja, toch al die wat bijzondere naam, de Onderlanden. Hè, een land waar eigenlijk niks met kunt. En ja, waar je dan maar beter iets moois mee doen kunt. En dat hebben ze hier enige titelleden gedaan en dat bent dan de Onderlanden worden. Boswachter Bas Swiers, die ziet die ding over mij. En wat normaal dood en dood stil is, waar je een speld kunt horen vallen, is dat nou niet het geval. Want het geluid van de natuur wordt even tijdelijk overstemd door het geluid van een gigantische hoogwerker. Nou, die ziet hij niet voor niks.
3: Nee, jongen. Die wordt de vraag de hele dag ingezet om 100 mensen die minder valide zijn,
2: ja,
3: naar grote hoogte te laten stijgen en te laten genieten van die onlanden.
2: Precies, want er is precies zojuist een vrouw met een, ja, wij moeten heel hoog kijken trouwens. Ja, hij, hoe hoog zal het wezen? 50 meter?
3: Nee, 20.
2: Mijn eerstgattingsniveau is nog niet, ik dacht, hij is nog niet op het top. Ja. Nee, maar ze stond inderdaad op een grote hoogte, in ieder geval een vrouw in een rolstoel, in ieder geval een rondje dus door de onland hen draait. En ik denk dat we straks een hele grote glimlach tegemoet zien kunnen als ze weer naar beneden komt, of niet?
3: Ja, jongen, die mensen genieten volop. Zij genieten echt van zo'n gigantisch natuurgebied waar je heel mooi overzicht over hebt. En het heeft ook iets wat de mensen voelen, de kwetsbaarheid van het leven lijkt wel eens. En ja, zijn oud. En zien ook eigenlijk dat die kwetsbaarheid van die natuur, dat je daar voorop moet komen. Ja, zij voelen hoe belangrijk zo'n natuurgebied is.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, als jij niet meer zo goed te been bent, ik zie meerdere mensen in een rolstoel zitten of die niet meer goed lopen kunt. Hoe beperkt dat voelt moet als je daar al die dan hebt, hè, de natuur.

0: In, misschien met er wel Groningers bij die zo hebben de stadion wipt en dat je nu alsmaar afhankelijk bent van andere mensen. Hoe mooi is dit dan, dat dit kan?
1: Ja, die mensen genieten daar volop van. En het is een dagje uit natuurlijk voor ze. We kunnen het allemaal een beetje voorstellen wat dat betekent. Het is schitterend weer. Op grote hoogte, samen met de boswachter omhoog, die vertelt je van alles over het gebied.
0: Ja, ik wou net zeggen, want jij staat hier bij mij te praten. Moeten de vrouw in kwestie dan zelf, maar er stiet nog één bij.
1: Nee, ik heb collega's gelukkig. Ja.
0: Wat is dat verhaal? Wat wordt er verteld?
1: Nou, we staan hier in de grootste waterberging van Nederland. Dat vergeten we, ruim 3000 hectare. Een waterbergingsgebied samen met natuur. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hoe het werkt. En een toekomstbeeld ook misschien wel voor Nederland. En dat is wat we hier vertellen en laten zien.
0: Ja, dit is ook niet de eerste keer dat je dit doet. Mag ik dan aannemen dat het zo'n succes is dat je dit blieft herhaalt?
1: Ja, mensen moeten zich inschrijven. Het is elke keer vol. Nu ook weer 100 mensen. Het is natuurlijk heel bewerkelijk. Hè? Mensen moeten in veiligheidshesjes en het kost tijd. Je neemt de tijd. Ja. Dus, maar het is een hele waardevolle dag.
0: Dus gewoon per één omhoog? Of?
1: Nee, met 4 man tegelijk.
0: Oké. Okay. Ja. Dan is het helemaal niet te doen. Ja. Ja, want ze zitten ook al een tijdje boom. Ze draait nou richting de zon. Ja, ik hoop dat we straks dus een vrouw nog even spreken kunnen, als hij weer een deel komt om de grote glimlach te zien. Maar mensen die daar zitten, bent hij al west of moet hij nog?
1: Nee, die staan allemaal in de wachtrij.
0: Die staan allemaal in de wachtrij. Dus
1: een cakeje erbij en een limonade. Dus
0: ja, want ik wil zeggen, de catering is er ook goed voor elkaar.
1: Zeker, we moeten die mensen verzorgen en een mooie dag geven.
0: Grote tafels met lekkere koffie en wat lekkers erbij inderdaad. Dus ik loop even naar die mevrouw toe. Zullen we eens even kijken? Ja, dankjewel. Even kijken. Boswachter Bart Swietjes was dat van Natuurmonument. En ik loop even langs een opgezette vast. Tenminste, ik hoop dat die opgezet is. En ik zal dus een vrouw hem vragen die hier zit te wachten. Duur hij wel omhoog?
2: Zeg je?
0: Duur hij wel omhoog?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Ik kan er goed in zitten.
0: Het liep mij behoorlijk spannend toe.
2: Oh. Ik zal het beleven.
0: Ja. Want je hebt je voor opgegeven om dit te gaan doen?
2: Ik weet niet of ik me opgegeven heb, maar ik ga het wel doen.
0: Yep. Je zit hier niet voor niks in ieder geval, dat is wat zeker is.
2: Ja.
0: Je wordt niet gedwongen om dit te doen.
2: Nee, zeker niet.
0: Precies. Dat is wel vrije wil om omhoog te gaan.
2: Ja.
0: Ja. Wat hoop je daarboven aan te treffen?
2: Nou, de natuur.
0: Ja.
2: Kijken welke bomen en grassoorten. Dat soort dingen.
0: Ja. Is dat iets waar je, ik weet niet waar u woont, maar is dat iets waar je mist normaal?
2: Echt missen kan ik niet zeggen, maar ik vind het mooi om het te zien.
0: Dat snap ik. Ja. En zo'n zicht wat je straks hebt, dat is natuurlijk wel uniek.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja. Waar woont u?
0: Ik woon in Hooghalen.
2: Dat is vlakbij Bijlen.
0: Ja. Klopt. Ooit geweest?
2: Wat zegt u?
0: Ooit geweest?
2: Weet ik eigenlijk niet.
0: Nee. Nee, dat snap ik. Ook dat is mooi. Ik denk als je daar met een hoogwerker omhoog gaat, dan tref je ook van alles moois aan.
2: Ja, maar dan krijg je hetzelfde als hier, dan hier.
0: Nou, wie weet. Iets meer bos. Maar goed, heel veel succes zometeen.
2: Ja, dank u wel.
0: Alsjeblieft. Nou, de vrouw die boom is, die draait nog een rondje inmiddels. Ik had hoop dat we die nog even spreken kon krijgen in de resterende tijd van deze radio bijdrage. Inmiddels arriveren er ook weer allerlei bussen met nijvolk. Vooral rolstoelgebonden mensen. Ik kan even maar die meneer, dat ziet die meneer bij, die een jas aan doet. En die een paar sandalen aan met blauwe sokken erin. Ik zal even naar hem toe lopen. Goedemiddag. Gaat u ook omhoog zometeen? Oh, meneer hoort het niet. Gaat u ook omhoog met de hoogwerker?
3: Geen idee, maar gaat hij echt omhoog?
0: Hij gaat echt omhoog. Hij is al omhoog.
3: Nou, doe ik een keer mee als dat kan, ja.
0: Nou, dat zal toch vast kunnen, denk ik.
3: Ja, nou, dan ga ik meedoen. Maar ik hou mijn spullen hier nog even.
0: Ja, nou, u bent ook nog niet aan de beurt, dus u kunt rustig de limonade en de cupcake op.
3: Ik ben
0: op.
3: Benieuwd, als we zo hoog gaan.
0: Ja.
3: Dat komt toch niet zo vaak voor, hè?
0: Waar hoopt u aan te treffen?
3: geen idee.
0: Nee.
3: Nog meer zon.
0: Nou, je bent in ieder geval 20 meter dichter bij de zon. Dat is één voordeel. Het is in ieder geval een drukke bedoeling hier in de Onlan. En iedereen die giet dus vandaag omhoog met die hoogwerker om op 20 meter hoogte, 30 meter hoogte een rondje te draaien door die prachtige Onlan. En daar valt van alles te beleven. Mooi initiatief in ieder geval. Mij hoor je straks weer niet zo heel wiet voort vanuit Donden.
4: Hartstikke goed. Robert uit Hooghalen, dankjewel.

0: Noordman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: De bladeren vallen en de prijzen ook. Bij de herfstspecial in Design Outlet Ochtend Thuisland nu 20% extra korting. Een speciaal

0: pompoenen met schilderen. Herfstspecial. Nu in Designer Outlet Ochtroep.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body.

0: Kamers en tegels in Assen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey Raymond!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
1: Met Marita Slip.

0: Jai Coltrane was dat. En Go Like Elijah.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, ik weet niet of je het vorige week hebt meegekregen. Het verhaal van een gevonden trouwring bij een wasserette in Emmen. Ja, een ring uit 1969 met daarin de naam Anneke. Ja, van wie was toch die ring? Nou, de oproep werd bij ons gedaan en ook bij het Radio 5-programma Adres Onbekend. En er meldde zich een Anneke uit Siddeburen. Zij zou de eigenaresse zijn van die trouwring. Nou, eind goed, al goed. Maar het bracht wat teweeg, want we kregen als reactie hierop een appje van Desiree Balkema. En ik heb Desiree nu aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want jij meldde je in de app en je zei: ik heb ook een trouwring gevonden.
3: Ja, klopt. Ik zag dat anderen voorbij komen. En toen dacht ik, ja, ik heb hier ook één liggen. Ja. En ik weet niet wat ik ermee moet doen.
0: Nee.
3: En het spoor liep dood. En ik vind dat zo jammer. Het is vast van iemand die het vreselijk mist.
0: Ja.
3: En tegenwoordig de waarde, emotionele waarde ook, denk ik.
0: Ja, dat denk
3: dus
0: ik ook.
3: Dus ik denk, ik stuur bericht.
0: Heel goed.
3: Kijken of we het eigenaar kunnen vinden.
0: Hoe heb jij deze ring gevonden? Waar heb je hem gevonden? En hoe is dat gegaan?
3: Wij hadden verjaardag. Mijn man was jarig 18 juli.
0: Ja.
3: En ik had stoelkussens gekregen van een vriendin van mij. En op een gegeven moment zijn we de boel aan het opruimen. En toen viel er zo een ring uit. Een stoelkussen. Dus ik denk, nou, het is eenvoudig. Wij turen erin. Is vast van die op verjaardag is. Er staat in Marianne.
0: Okay.
3: En mijn moeder heet Marianne.
0: Oh, dus je dacht, dat moet van mijn moeder zijn.
3: En de schoonmoeder heet Marianne. Oh. Dus ik denk, het komt helemaal goed.
0: Oh ja.

0: Maar dat was dus van niemand. Nee, het was nee. En iedereen gevraagd. En toen dacht ik, wat moet je er dan mee?
1: Ja.
0: Toen heb ik ook de vriendin van wie ik de stoelkussens heb gekregen, contact mee gehad natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, die zei ook van, die wisten het eigenlijk niet. Die kenden er ook niemand. En sommige mensen had ze nu ook geen contact meer mee. En ze is inmiddels ook verhuisd.
1: Okay.
0: Dat was toen dat ze in Oudoornerveen woonde.
1: Oké, dus die stoelkussens die kwamen uit Oudoornerveen.
0: Ja. Precies, ja.
1: Dus misschien moeten we het ook een beetje in die hoek zoeken.
0: Klopt.
1: Zuidoosthoek van Drenthe, Oudoornerveen, die kant op. Oudoorn, Emmen misschien, Valthe. Oké, en er staat dus Marjan in. Het is een gouden ring. We laten hem trouwens nu ook op televisie zien.
0: Ja,
1: het is
0: een smal ringetje. Ik denk van goud. Ja, vond ik ook. En het weegt ook niet heel veel. Dus ik denk dat het goud is. Maar ja, ik ben niet degene die daar dus verstand van heeft. Dus jullie denken ook goud?
1: Ja, dit lijkt mij goud. Het is een smalle band. Ja. Hij is ook glad aan de buitenkant. Ja. Maar binnenin daar staat een inscriptie. Jij hebt het over Marjan. En er staat ook iets van een datum in.
0: Ik weet het dus nu niet zo uit mijn hoofd. Ik hoopte dat jullie dat er nog even bij konden pakken. Mm. Volgens mij...
1: Dus, het is lastig te zien, hè?
0: Ja, dat vond ik dus ook. En ik heb, ik zie niet zo heel goed. Ik had de bril erbij op, een lampje erbij aan en dan kijken zo. Maar ik dacht 23 mei, 63, kan dat?
1: Ja, 63, 53, 63. 23 mei kan ik er volgens mij ook nog wel een beetje van maken. Ja,
0: dacht ik ook. Ja. Dat dacht ik ook. Ja. De rest is best wel heel moeilijk te zien.
1: Ja, maar dat zou dus betekenen dat die ring al heel lang in die stoelkussens heeft gezeten.
0: Het waren niet stokoude kussens, hoor.
1: Ja, wat bijzonder, want dan ga je ook afvragen... hoe komt hij dan in die stoelkussens terecht, hè?
0: Ja.
1: En hij is dus niet van je moeder die Marjan heet. Hij is dus ook
0: hij is absoluut niet van iemand van ons.
1: Nee. Oké, dus op zoek naar een Marjan... die getrouwd is in waarschijnlijk de jaren 60... of de jaren 50, in mei in ieder geval... en die al heel lang haar trouwring kwijt is.
0: Is het altijd een trouwdatum die erin staat... of is het soms ook een geboortedatum van iemand? Dat kan natuurlijk ook,
1: kan beide, hè? Meestal is het de trouwdag. Maar het kan natuurlijk ook een geboortedatum zijn. Of een geboortedatum van haar man. Dat kan natuurlijk ook.
0: Bijvoorbeeld.
1: Jij hebt hem in ieder geval nu in je bezit, Desiree.
0: Ja,
1: we gaan gewoon de oproep doen. Als iemand nu zit te luisteren en denkt... Hey, ik ben die Marjan. Of ik ken die Marjan. Of ik weet iemand in mijn omgeving die een trouwring verloren is. In de omgeving van Oudoornerveen. Dan moeten ze eventjes contact met ons opnemen. 0592-3311-88 en dan brengen wij je weer in contact met Desiree. Zullen we het zo doen?
0: Ja, heel goed. Ja. Ik hoop dat er iemand voor komt. Ja.
1: Ik hoop het ook.
0: Dat zou mooi zijn.
1: En als jij wat hoort, Desiree, laat het ons weten. Dan, we gaan
0: is op zoek. Goed. Ik hou jullie op de hoogte.
1: Helemaal goed. Ja.
0: Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. En jij bedankt dat je de oproep hebt gedaan. En heel veel succes, want je gaat zo rijden op een paard, hè?
0: Dat is iemand die kan dat beter als mij. Het is mijn paard, maar die wordt getraind door iemand anders.
1: Maar je hebt je paard al helemaal klaarstaan en hij moet zo, geloof ik.
0: Ja, klopt. Hij moet dan zo de baan in. Dus dat is leuk. Het is in Hellendoorn.
1: Leuk.
0: Mooie dag ervoor.
1: Prachtig. Ja. Nou, heel veel plezier en we houden elkaar op de hoogte.
0: Bedankt.
1: Oké, doeg.
0: Doeg.

0: Ja, je ziet ze gaan, hè, die boots. Met daarin Nancy Sinatra. These boots are made for walking.
1: De slingerplaat.
0: Tijd voor de slingerplaat. Tenminste om het thema bekend te maken, Daphne.
2: Zeker.
0: Wat gaan we daarmee doen als we dan een thema hebben? Nou, dan gaan we op zoek naar liedjes, hè, binnen dat thema. En dan gaan we 26 liedjes proberen te verzamelen. Even voor 2 uur, dan geef jij een slinger aan het rad. En het rad bepaalt eigenlijk welk liedje we dan helemaal gaan draaien. Jij zit er klaar voor?
2: Zeker. Ja, ja, absoluut. Ja?
0: Helemaal het hoofd.
2: Ik heb er wel zin in. Nou, ik was alvast wat nummers aan het bedenken. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat de luisteraars dat doen.
0: Ah, dat komt vast goed. Het thema van vandaag heeft eigenlijk alles te maken met het vorige verhaal dat je hoorde. Namelijk het verhaal van Desiree die een trouwring heeft gevonden. Een bizar verhaal in stoelkussens die ze had geleend voor een verjaardag van haar man.
2: Heel bijzonder.
0: En daar rolde ineens een ring uit. En dat is een ring volgens haar uit 1963. Met daarin de naam Marianne.

0: Nou, heb je trouwens iemand in je omgeving die Marjan heet, waarvan jij weet, hey, die is al heel lang haar trouwring verloren.
1: Ja, of juist de man, toch?
0: Kan ook. Ja. Kan ook een herenring zijn met daarin Marjan gegraveerd. Ja, zou eigenlijk ook nog wel eens van logisch zijn.
1: Ik weet eigenlijk niet wat normaal is bij trouwringen.
0: Ik weet het ook niet. Maar goed, dus ja, we zoeken dus iemand die een trouwring kwijt is met daarin de inscriptie Marjan, die zich daarin kan vinden. In de omgeving van Odoornerveen was het allemaal. Maar het bracht ons aan het denken. En we dachten, ja, het is natuurlijk heel vervelend als je een trouwring kwijt bent.
1: Ja.
0: Of je zoekt het.
1: Ja, en dan hoop je dat je het weer vindt.
0: Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de steekwoorden van vandaag. We zoeken daar liedjes over kwijt, over verdwenen, over zoek, over vinden. En dat mag dan in de breedste zin van het woord. Ik zou zeggen, wees creatief, bedenk een leuke suggestie en stuur hem dan door. 0592 33 11 88.

Bette met Loosdat en Biestof Burden op zoek naar liedjes over op zoek zijn of iets kwijt zijn of iets vinden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de trouwring die Desiree vond met daarin de inscriptie Marianne, een gouden trouwring. Hier, het volgende liedje past er trouwens ook heel erg goed bij. Het zijn de Foundations, Baby, Now That I Found You.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Of doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl. Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
8: Half twee geweest, Renna Daphne voor het laatste nieuws uit Drenthe.
9: Goedemiddag. De gezondheidsklachten van triathlon-deelnemers in Klasina Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Drenthe. De organisatie van de triathlon zette de GGD in omdat veel deelnemers last kregen van diarree, misselijkheid en braken. De deelnemers raakten waarschijnlijk besmet via het zwemwater. Sandra Korthuis wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noordenveld. De huidige burgemeester Klaas Smit legt per 1 november het ambt neer. Korthuis wordt benoemd door commissaris van de Koning Agnes Mulder. En volgens haar kan de gemeente in de tussentijd op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat diegene eind 2027 wordt geïnstalleerd. En Jurgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De International van Curaçao gaat naar de Tempe Bay Roadies. Dat is de koploper van groep A van de USL Championship. Het ene hoogste niveau in de voetbalcompetitie in Amerika. De 32-jarige voetballer uit Emmen blijft dus in Florida, want hij komt over van Miami FC. Dat was het. Meer nieuws uit Drenthe en iets daarbuiten dus vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
10: Daphne, dankjewel.
8: En dan naar het weer in Drenthe, Gert Voerman.
11: Vanmiddag is een afwisseling van zon en stapelwolken en de temperatuur loopt op tot een graad of 19, misschien wel lokaal 20 graden, met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Hey Remon!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Hey,
16: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Autotaalglas zit echt overal.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook een

voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand. Anouk in de middag. Met Marie.

0: Ooit, heel lang geleden, heb ik dit liedje een keer gedrumd, Danny van Blondie. Ja, jij kijkt mij aan.
1: Leuk.
0: Is echt waar. Ja, ja, zou ik me nu vragen, kun je het nog steeds? Ik sla even over. Nee joh, dat is echt een eeuwigheid terug. En dat kan ik nu niet meer. Maar dat geeft helemaal niks. Dat was hartstikke leuk om te doen. Een keertje. Wat ook hartstikke leuk is om te doen, is natuurlijk onze slingerplaat vandaag op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met zoeken of kwijt zijn of terugvinden. En dat heeft alles te maken met de zoektocht van Desiree naar de eigenaar van een gouden ring met daarin de inscriptie Marianne. En dan denken wij dat erin staat...
1: Ja, 23 mei of juni.
0: Ja, dat is een beetje lastig.
1: En dan 53 of 63.
0: Ja. Ja. Het is echt van een oude ring. Hij kwam uit een stoelkussen na een feestje van haar man. In Odoorneveen komen de stoelkussen, daar komen ze vandaan. En we denken dat het toch nu een herenring is. Ja. Dat is logischer. Hè? Het lijkt ook op een herenring. Met natuurlijk de inscriptie Marianne, dat je van je vrouw. Hè? Dus welke meneer is een ring kwijt? Een trouwring met daarin dus de naam van zijn vrouw. Namelijk Marianne. Dan laat het even weten. Maar het inspireerde ons dus wel voor de slingerplaat. We komen echt heel erg veel leuke liedjes binnen.
1: Ja, zo... Ja, deze kwam echt het vaakst binnen. Van Lucas, Harry, Alex en Joke onder meer.
0: Jazeker. Hij is ook wel heel passend hoor.
1: Zeker.
0: Want je hebt inderdaad nog steeds niet gevonden wat je zocht. Helemaal goed.
1: Ja, dubbel telt hij eigenlijk. Ja.
0: En als je het nou echt kwijt bent hè, en je krijgt het maar niet terug en zo... dan kan je je zo verloren voelen zonder dat wat je zoekt. En dat weet ook Roel, want hij gaf deze door van Crash Hip, Lost Without You.

0: neus?
1: Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven?
0: Nou, die zou ook maar kwijt zijn, hè?
2: Nou, inderdaad.
0: Moet je er zonder. We kregen een appje, geloof ik, van Ria. Die had ook een goeie.
2: Ja, Best Still met Things We've Lost in the Fire.
0: Ah. Dingen die we kwijt zijn geraakt, maar je kunt ook iets terugvinden. En Cody kwam met een heel toepasselijke John and Vangelis, en I'll Find My Way Home. Ja, helemaal goed. Ik doe er nog eentje. Jan die belde mij net en die zei, ja, wat dacht je van die sleutel van die jukebox? Die kan je ook kwijt zijn, hè?

0: Nou, zo, maar kwijt zijn. Hartstikke vervelend.
1: Oh, dan zouden wij niet blij zijn. We zijn hier.
0: We zijn wel heel stil op de radio. Heb je nog een leuke suggestie? Geef hem nog even 5 minuutjes. Kun je nog eventjes bellen door. 0592 33 11 88. Dit zijn Suzanne en Freek. En halverwege.

0: Diana Ross was dat. En My Old Piano. En bij deze sluiten we de lijnen.
1: De slingerplaat.
0: Want het is echt de allerhoogste tijd om te gaan slingeren. En Daphne die heeft dat grote rad bij zich staan. Oh, die is er al helemaal klaar voor. We zochten het afgelopen uur naar liedjes over zoeken, vinden, kwijt zijn. Heeft alles te maken met het oproepje van Desiree in de hulplijn. Zij heeft namelijk een trouwring gevonden uit 1963 of uit 1953. Daarin staat de naam Marjan, een gouden trouwring. Ja, wie is die trouwring verloren ooit? Hij zat in een stoelkussen en die kussens die kwamen uit Odoorneveen. Dus als je nou denkt van, hey, dat zegt mij wat, nou wel eventjes. Het inspireerde ons dus tot de slingerplaat. En het afgelopen uur zijn we dus op zoek geweest naar liedjes over zoeken, vinden en kwijt zijn. We hebben een hele mooie lange lijst.
2: Zo. Ja, we hebben veel liedjes gevonden.
0: Je wel twee van die ratjes kan vullen met al die liedjes die er binnen zijn gekomen. Maar we hebben natuurlijk nog een eindplaat nodig. Daphne, ik zou zeggen, gooi hem er maar in. Een flinke slinger. Kansen, hè? Wat kan jij niet eigenlijk?
2: Ach, dankjewel hoor. Dat doet me goed.
0: Ja, ik maak graag je.
2: Even kijken, wat is het nou? Een thee.
0: Een thee, ja. Een thee. En heb jij vast een lijstje?
2: Ik heb het lijstje. Ja.
0: Oh,
2: ja,
0: ik heb hem ook. Ja, hele leuke.
2: Losing My Religion.
0: Van R.E.M. Ja. Het is de suggestie van Henk. Dank allemaal voor het meedenken en het insturen van al die leuke suggesties. En dit is hem dus geworden van Henk Schoenmakers. Losing My Religion. R.E.M.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen

0: samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in

0: Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
0: Met Marita Slip.

0: Foreigner op Radio Drenthe. Say you will.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ja, dat is de prijs die we weggeven deze hele week. Een accuschroefboormachine.
3: Ding, ding, ding, ding.
0: Ja, precies. Oh, echt, hè. Heel veel letters. En als je dat heel snel achter elkaar zegt, dan kom je er helemaal niet meer uit. Maar dat is niet de enige prijs die je krijgt. Als je namelijk die accuschroefboormachine wint, dan krijg je daar ook nog een haakse slijper bij.
3: Nou, top.
0: Een goede prijs.
3: Ja, handig, hoor.
0: Ja, ben jij een beetje een klusser?
3: Ja, zeker.
0: Echt?
3: Ja.
0: Wat goed.
3: Nee, ik vind dat wel heel leuk. Ik ben wel iemand, dat was vroeger ook altijd, gewoon zelf doen.
0: Oh, wat goed.
3: Ja, of ik het kan, mooi. Maar ik wil dan wel even zelf wel uitzoeken, zeg maar.
0: Oh ja, en dan gewoon met een filmpje erbij, desnoods als je het niet kan. En je laat
3: papa even bellen.
0: Oh, toch wel?
3: Ja, wel even vragen van hoe werkt het eigenlijk? Want dat is natuurlijk een echt handige persoon in de familie.
0: Ja, en als er ook uitkomt, dan even je vader bellen. Ik heb hem gesloopt, volgens mij.
3: Nee, over het algemeen kan ik het wel zelf.
0: Oh, wat goed voor jou, zeg.
3: Dus dat is wel mooi.
0: Nou, goed. Ja. Jij hebt een haakse slijper en een accuboormachine.
3: Ik heb geen slijper, maar ik woon op één hoog. Oh. Om dan daar iets te gaan slijpen.
0: Heb je niet nodig?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Nou goed, thuis zit er misschien iemand te luisteren die denkt, ja, maar ik heb het wel nodig, die haakse slijper en die accuschroefboormachine. Nou, wat moet je daar dan voor doen? We spelen ons bouwplaatsspel. Betekent, je hoort zo meteen een hele ijverige bouwplaats waarvan alles wordt gedaan, ook misschien wel met een haakse slijper. Ja, en natuurlijk wordt natuurlijk tijdens het klussen de lekkere radio aangezet. Maar ja,

0: Door de herrie is eigenlijk bijna niet te horen welke hit er zeg maar gaat onder al dat lawaai. Weet je het wel, dan moet je natuurlijk gauw even bellen. Dit is de opgave van vandaag.
1: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Ja, dit moet wel te doen zijn,
2: toch? Ik wilde bijna meezingen.
0: Ja, ik had hetzelfde. Ja. Ja. Gaan we niet doen, want dan geven we het weg. Ja. Als jij het weet. 0592331188 voor die accu, schroef, bobmachine en haakse slijper.

0: Stevie Wonder was dat. En Uptight. Everything's alright.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Nou, zo eens even kijken of everything alright is met onze kandidaat Wim Verder uit Borgen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wim, wij geven een accuschroefboormachine weg. En ik heb mij laten vertellen door Daphne dat jij die heel goed kan gebruiken.
3: Jazeker, de accu van mijn boormachine die is stuk, dus die kan ik niet meer opladen, dus dat kan ik ook niet meer boren.
0: Nee.
3: Dus dan moet ik alles met een schroevendraaier doen en gaatjes in de muur met een schroevendraaier, wat moeilijk natuurlijk.
0: Ja, dat is wel zo. En dat klinkt trouwens alsof jij ook wel weer te klussen bent dan.
3: Ja, zeker. Ik ben bij huis, dus ik heb altijd wel wat te klussen.
0: Wat is het laatste project wat je hebt opgepakt?
3: Ik heb een tafelbladje gemaakt op een tafel die niet, die was wat roestig en dergelijke. Daar dus heb ik wat planken opgemaakt, zodat je er weer wat op kon zetten.
0: Oh, wat goed. Jij hergebruikt ook. Dus dat gaat dan niet weg, maar dan maak je er weer een nieuw blad op en dan wordt het weer mooi.
3: Ja, daarom. En voor buiten, dat is handig dan.
0: Maar als je inderdaad de accu van de boormachine stuk hebt, en hij is dus ook niet meer te repareren, die accu.
3: Nee, die accu die is kapot, dus het zal binnenin. Maar die accu's die zijn, hoe noem je dat, compleet, er zitten geen schroefjes in dat je hem uit elkaar kunt draaien. Dus je kunt ook niet binnenin kijken wat er precies stuk is.
0: Nee.
3: Maar goed, je doet hem aan een stopcontact om hem op te laden, maar het lampje blijft rood.
0: Ja, dat is niet goed.
3: Je doet hem weer in de accu of in de boormachine.
0: Ja.
3: En dat doet hij nog niks.
0: Dat is geen goed teken, Wim. Dan heb je inderdaad een nieuwe nodig. Nou, dat kan dus zomaar gebeuren. Als je natuurlijk de opgave goed hebt. Je krijgt het dan trouwens van ons ook nog een Haakse slijper bij. Ik weet niet of je die al had.
3: Nee, maar die komt altijd van pas.
0: Dat bedoel ik. Ja, daar kun je niet genoeg van hebben. Nou, dan krijg je die er ook nog bij. Zal ik gewoon nog even één keer de opgave laten horen?
3: Jazeker.
0: Dit is hem.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
5: Ik kan niet langer wachten, dit wordt nou te veel.
0: Ja, we wilden bijna meegezingen weer. Maar dat doen we niet. Maar dat mag jij natuurlijk wel doen, Wim, als je het goede antwoord weet.
3: Dit is Walter Kroes met Ik heb de hele nacht liggen dromen.
0: Zeker weten. Helemaal goed, Wim. Gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: We gaan een accuboormachine naar je toe sturen en een Haakse slijper. En dan kan jij weer lekker klussen binnenkort.
3: Prima. Hartstikke bedankt.
0: Mooi. Graag gedaan. Blijf aan de lijn, zou ik zeggen. Dan kom je nog even bij Daphne. Dan gaan we het regelen voor je.
3: Prima. Succes met de uitzending.
0: Dank je wel, Wim.

aan. Ik heb de hele nacht liggen dromen van Wolter Kroes. Dat heeft Wim uit Borgen gewoon een accu-schroef boormachine opgeleverd. Zometeen geeft René natuurlijk ook nog weer zo'n fantastische prijs weg. En zometeen 14:30 gaan wij bellen met een artiest die voor de allereerste keer een single uit heeft in Drenthe Entertainment.

0: de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
2: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.

0: mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
2: Goedemiddag. De gezondheidsklachten van triathlon-deelnemers in Klassina-Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit het onderzoek van de GGD Drenthe. De organisatie van de triathlon zette de GGD in omdat veel deelnemers last kregen van diarree, misselijkheid en braken. De deelnemers raakten waarschijnlijk besmet via het zwemwater. Lieke Nooyen uit Coevorden gaat toch naar het WK wielrennen in Montreal. Een harde val in de Tour of Britain leek roet in het eten te gooien. Nooyen liep hier een sleutelbeenbreuk op, maar ze is op tijd hersteld. En daarom gaat de regerend Nederlands kampioen op de weg toch naar Canada. Hier doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. Het WK wielrennen is van 20 september tot 27 september in Montreal, Canada. Jurgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De international van Curaçao gaat naar de Tempe Bay Roadies, de koploper van groep A van de USL Championship. Dat is de ene hoogste voetbalcompetitie in Amerika. De 32-jarige voetballer uit Emmen blijft dus in Florida, want hij komt over van Miami FC. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Daphne, dankjewel. En dan naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
3: Vanmiddag is een afwisseling van zon en stapelwolken en de temperatuur loopt op tot een graad of 19, misschien wel lokaal 20 graden, met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hit van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: AZN was dat. En Just an Illusion. Ja, donderdagmiddag 20 voor 3. En dat betekent maar één ding.
1: Ho, ho, ho, ho. Hoe staat het ervoor in Showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Tijd voor Drentertainment. En in Drentertainment vandaag heb ik een hele leuke gast die met een allereerste single komt. Mariska Hulshof, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hi. En we gaan het maar meteen zeggen, Mariska. Je bent de dochter van Lucas en Gea.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en die kennen we natuurlijk. Hartstikke beroemd, jouw ouders. En jij treedt eigenlijk met jouw allereerste single. Ik hoor je stem nog. Treed je een beetje in de voetsporen van je ouders?
2: Ja, hartstikke leuk. Het was al wel jaren een wens van mij.
0: Oké. Okay.
2: En nu is eindelijk die wens uitgekomen. En ik ben heel enthousiast.
0: Ja, dat snap ik. Hé, maar hoe is het allemaal een beetje dat balletje aan het rollen gegaan? Waarom dacht je van, nou, nu is het moment?
2: Nou, ik ging voor de verrassing, heb ik een liedje gezongen van mijn opa en oma toen ze 60 jaar getrouwd waren, begin dit jaar. En toen heb ik zulke leuke reacties gekregen van iedereen. En toen is eigenlijk wel een beetje het vuurtje gaan branden. Toen keek ik naar mijn ouders toe en toen zei ik van ja, ik wil je echt nu echt mee verder. Ik voel echt dat dit de tijd is voor mij om het gewoon te ontdekken. En zo een beetje. En toen kwamen we later, kregen mijn ouders een single. Nou, tenminste een demo te horen van een schrijver. Wat niet helemaal bij hun paste, maar wel heel erg mooi vonden. En toen liet ze hem luisteren en dat was dit nummer.
0: En toen dacht jij, dit moet hem zijn, dit is voor mij.
2: Ja, dat voelde echt zo.
0: Ah, wat goed. Hey, Mariska, heb jij altijd al gezongen?
2: Nou, vroeger wel wat, maar wel meer voor mezelf. En ik heb wel eens wat zangles gehad en ik heb heel even in een bandje gezongen.
0: Ja.
2: Maar nooit echt doorgezet.
0: Nee. Maar nu dacht je gewoon vanwege dus opa en oma die 60 jaar getrouwd waren, dan moet het gewoon nu. En hoe is dat dan nu voor je? Want je hebt dan nu je eerste single uit. Smaakt het dan ook naar meer?
2: Ja, dat zeker. Ja. Ja, okay. Wat ik al zei, ik wil je nu heel graag gewoon serieus mee bezig gaan. En nu de eerste single uit is, dan nu wil ik wel. Krijg ze ook wel leuke reacties weer. En ik denk, dit is wel echt iets wat ik wil.
0: Ja, en wat vinden je ouders ervan? Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze gewoon hartstikke trots op je zijn.
2: Ja, die zijn apetrots.
0: Ja, en die moedigen je denk ik ook helemaal aan?
2: Ja. Zij maakt me ook een beetje wegwijs in de muziekwereld.
0: Ja.
2: Want het is nog wel, veel is nieuw voor mij.
0: Ja.
2: Maar ik heb veel aan hun begeleiding en dat is echt top. En het is ook heel leuk om samen dingen met mijn ouders te doen. Ook het repeteren. En,
0: jullie repeteren ook echt samen?
2: Ja, we gaan om de week ongeveer, kom ik bij mijn ouders. En dan gaan we repeteren.
0: En optreden, zeggen ze ook al van, hé, maar Mariska, je kan wel met ons mee?
2: Ik ga wel de laatste tijd vooral veel met hem mee. Maar dat is meer omdat ik het gewoon heel erg leuk vind.
0: Ja.
2: Maar ik ben nog niet op een plek geweest waar hun ook gingen optreden en dat ik daarna ging of zo. Okay. Dat is nog niet gekomen.
0: Maar je hebt wel ergens al live gestaan?
2: Ik heb twee keer heb ik een liedje mogen zingen.
0: Kijk, dat is toch leuk?
2: En van één keer mijn eigen single.
0: Ja, super. Nou, en je zei het al, het smaakt naar meer. Maar eerst natuurlijk gewoon deze fantastische single. Ik hoor je stem nog. Waar gaat die over?
2: Het gaat over een relatie die over is. Omdat eigenlijk gewoon het is op en het wil niet meer.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kun je diegene ook niet vergeten. En blijft hij altijd je nummer 1.
0: Mooi.
2: Daar gaat het liedje over.
0: Nou, dan gaan we er gewoon naar luisteren, Mariska. Ik vind het superleuk dat we je even aan de lijn mochten hebben. Ik wens je heel erg veel succes. En als je weer een heel leuk nummer uit hebt, dan denk vooral aan ons, zou ik zeggen.
2: Kijk, doen. Dankjewel.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel, hè.

0: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je

0: snelle momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Had koewoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.

0: boxsprings al vanaf €990. Swiss cents.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OM.

0: budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
9: Met René Steenbergen.

0: je vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je het wel. Hè? Als een uurtje met een Motown-klassieker begint, dan kan mijn middag niet meer stuk. Hopelijk bij jou ook niet. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, lekkere opening van het dagelijkse 60s en 70s uurtje. Ook vandaag is het weer zover. Tussen nu en 4 uur zetten we ze weer op een rijtje. Wat van die pareltjes die gemaakt zijn in die bijzondere decennia. De jaren 60 en de jaren 70. Het komend uur kun je onder andere de Hollies verwachten.

and McGuinn, Clark, and Hillman. Nou, als ik met deze kleine voorbeeldjes al niet aangegeven heb wat een magistraal uurtje het wel niet gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Verder heb ik ook drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1965 voor je meegenomen. De jukebox gaan we straks weer binnenrijden, maar dat is pas helemaal aan het eind van het uur. Alles op zijn tijd, roep ik dan altijd. En dan maar eens beginnen met onze vrienden uit Ierland. Hier is

eerst had je de Birds. Dit was een beetje, ja, je zou kunnen zeggen de tweede jeugd van de Birds of zo. Hè. De legendarische Birds gingen op een gegeven moment uit elkaar. En op een gegeven moment begon het toch weer een beetje te kriebelen bij deze drie heren. McGuinn, Clark en Hillman hebben de koppen weer eens, of beter gezegd, de vleugels bij elkaar gestoken in dit geval. En dat leverde een soort van, ja, nieuwe Birds op, zou je kunnen zeggen. Een soort reïncarnatie. En ze noemen zich heel eenvoudig McGuinn, Clark en Hillman. En Don't You Ride Her Off Like That. En daarvoor nog het oude bandje van Van Morrison, dat pas succes kreeg toen de band al niet meer bestond eigenlijk. Them and Here Comes the Night. Drie liedjes over drie en dan gaan we de bibliotheek altijd eens eventjes in om de geschiedenisboeken daar van de planken te trekken. En daarin zie ik dat het op deze dag in 1961 is dat zich een drama voltrekt in de Formule 1.

0: 3 p.m. on race day, the flag fell. Von Tripp starting from pole position, but catastrophe was to strike on lap two. The Ferrari flew off the track, ejecting its driver and causing him fatal injuries, before it continued into the crowd, killing 11 spectators and injuring others, three of whom subsequently died.
1: Ja, tijdens de Grand Prix van Italië komt de Ferrari van Wolfgang von Tripp in botsing met de Lotus van Jim Clark. Von Tripp komt van de grond, wordt uit de auto geslingerd en overleeft dat niet. De Ferrari schiet het publiek in. Daar vallen 11 dodelijke slachtoffers en ook nog een aantal gewonden. En nog eens 3 van die gewonden overlijden later in het ziekenhuis. Dan naar deze dag in 1966, exact 60 jaar geleden. Dan komt deze plaat van de dan nog Golden Earrings op nummer 39 binnen in de top 40.

Daddy, Buy Me a Girl stijgt uiteindelijk nog door naar nummer 12. Nou, Barry Hay die zit dan nog niet bij de band. De zanger op deze single is nog Frans Krassenburg. En dan naar Elvis Presley. Hij zit op deze dag in 1967 in de RCA-studio's in Nashville. Hij begint aan een 3 dagen durende opnamesessie. En hij neemt daar onder andere Big Boss Man op, maar ook

0: for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man.
1: Dan toch bijna de neiging om het hele liedje te draaien. Maar daar hebben we vandaag even geen tijd voor. Komt de andere keer wel weer, hoor. Guitar Man. Dat nummer is trouwens niet speciaal voor Elvis geschreven. De King neemt zijn versie op nadat Jerry Reed er al mee in de hitlijst heeft gestaan. Nou, Jerry Reed vindt het prachtig. Sterker nog, hij speelt de gitaarpartij op Elvis zijn versie. Hij wordt er door Elvis speciaal voor uitgenodigd en daarmee is het natuurlijk een perfecte samenwerking. Gaan we naar deze dag in 1970. Dan zit Lynn Anderson in de studio en neemt daar dit liedje op dat uitgroeit tot

0: Rose Garden komt in oktober van dat jaar, 1970, uit in Amerika. En haalt dan nummer 3 in de Billboard Hot 100. In Nederland komt Rose Garden in januari 1971 binnen in de Nederlandse top 40... en komt hier tot nummer 2. Ja, en dan tot slot nog even naar dit bijzondere liedje... dat op deze dag in 1977 binnenkomt op nummer 25 in de top 40.
1: Ik ga weg, Lee. Ik weet nog niet waarheen.

0: Dynamite.
1: Ja, ik ga weg, Leen, van Dingetje. Het is een parodie op Cocaine in My Brain van Dillinger. En met als hoogste notering nummer 10 wordt het nog een grote hit ook. Dingetje is het alter ego van Frank Paardenkoper, die in die tijd nog in het dagelijks leven op Schiphol werkt. En onzinnige flauwekul liedjes maken, dat doet hij puur voor de lol. En hij zegt daarover, het is allemaal onzin. Ik vind het leuk dat er zoveel mensen zijn die mijn humor begrijpen. Ik heb een goede baan. Ik ben niet afhankelijk van inkomsten van de platenverkoop. Nou, dat is in de loop der jaren wel veranderd. Tegenwoordig werkt hij als sidekick bij onze collega's van 100% NL. En daarin maakt hij nog altijd een beetje van dit soort onzinliedjes. Dan eens even een oude hitlijst tevoorschijn toveren. Het is de top 40 van deze dag in 1965. Drie groeibriljantjes op een rij, zou je kunnen zeggen. Met zometeen de Ivy League en Tossing and Turning. Ook nog Help van de Beatles. En eerst zijn hier Sonny & Cher en I Got You, Babe.

0: VTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman, in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: De bladeren vallen en de prijzen

0: Special.
1: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Nog net niet helemaal 3:30, maar wel bijna hoor. Dus we gaan gewoon naar de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. De gezondheidsklachten van triathlondeelnemers in Klazinaveen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Drenthe. Lieke Nooyen uit Coevorden is geselecteerd voor het WK wielrennen in Montreal. Dat doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. Het WK wielrennen is van 20 tot 27 september. En Jurgen Locadia uit Emmen heeft een nieuwe club gevonden in de Tampa Bay Rowdies in Florida. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug via rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan snel over naar Gert Voerman.
3: Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken en de temperatuur loopt op tot een graad of 19, misschien wel lokaal 20 graden, met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontwikkeling.

0: Harder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Studio Steenbergen.
11: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

Precies 50 jaar geleden kwam er een album uit van Neil Diamond. Dat album dat heette Beautiful Noise. En je raadt het al, dit is daarvan het titelstuk. En dat album en deze single waren allebei een hele grote hit. Daarvoor nog Crosby, Stills en Nash met de Marrakesh Express. En je hoorde ook nog de Hollies. And the day that Curly Billy shut down Crazy Sam McGee. Het blijft een onmogelijke titel, maar wel een goed liedje. Laten we het daarover eens zijn. Het is 13 minuten over 3:30. Ik had het eerder dit uur al even. McGuinn had ik het over. McGuinn, Clark en Hillman. Een beetje de reunie. De reïncarnatie van de Birds, zou je kunnen zeggen. En ja, ik had net ook al Crosby, Stills en Nash. Dus ik zat een beetje in dat West Coast hoekje. Toen dacht ik, ik kan er best wel eens even weer wat verrassends van de Birds tevoorschijn trekken. En dan nu eens een keertje niet Mr. Tambourine Man. Begrijp me niet verkeerd. Niks mis mee. Maar die hoor je sowieso best wel vaak. En die mannen van de Birds, die hadden toch wel een of andere merkwaardige voorliefde voor Bob Dylan nummers. Was ook niet zo verwonderlijk, want ze zaten op hetzelfde platenlabel als Bob Dylan. Maar die mannen waren zelf ook wel fan van de grote meester. Sterker nog, ze hebben ooit eens een heel album gemaakt met alleen maar Bob Dylan nummers daarop. En ja, is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak, maar in het geval van Bob Dylan durf ik hem wel te doen. In het geval van de Birds werden ze dan wel naar een hoger plan getild, toch? Nou, dat zullen de Dylan-puristen mij niet in dank afnemen. Maar goed, het is nou wel gezegd, hè. En ook na die plaat met al die Bob Dylan-covers bleven ze dat best wel regelmatig doen. Mooie Bob Dylan-nummers in een Birds-jasje steken. Op een of andere manier leende dat materiaal zich daar hartstikke goed voor. Nou, dat deden ze bijvoorbeeld ook op hun album Sweetheart of the Rodeo. Dat kwam in 1968 uit. Wel een Bob Dylan-nummer, alleen toen was er nog geen versie van de meester zelf. Die kwam pas jaren later met zijn eigen versie. Hij was trouwens niet zo te spreken over de versie van The Birds, want die mannen hadden toch iets hier en daar gedaan met de tekst. En dat moet je bij Bob Dylan niet doen. Dat vindt hij niet leuk. Dus er zijn zo in de loop der jaren wel plaagstootjes overheen en weer geweest. Ach, dat is ook weer goed voor het showbiz-gehalte, hè. Een van de vele Bob Dylan-nummers van The Birds dus, maar wel eentje die je niet meer zo heel vaak hoort. En een beetje in het countryhoekje. Best wel leuk. The Birds dus, and You Ain't Going Nowhere.

verschijnt binnenkort een documentaire over het maken van het legendarische album Rumours op Fleetwood Mac. Nou, daar zijn nog wel wat verhalen over te vertellen. En dit is een van de vele klassiekers die daarop staat. Go Your Own Way en daarvoor nog The Birds met You Ain't Going Nowhere. We gaan zometeen naar de jukebox voor vandaag met een legendarische band, maar eerst nog Mary Well.

in de Asvlieger uit 1964. Mary Wells en My Guy. We zijn toe aan de jukebox voor vandaag. En daarin vandaag twee klassiekers van The Doors. Wat is nou het geval? Op deze dag in 1972 is het laatste optreden van The Doors. Tenminste, met Jim Morrison. Nee, dat zeg ik verkeerd. Die was daarvoor al overleden. En de overgebleven Doors die gaan nog een tijdje door als trio. Maar die geven een jaar later er ook de brui aan. Het allerlaatste liedje dat ze spelen, dat is Light My Fire. Uiteraard, zou ik bijna willen zeggen. Nou, dat ga ik zo meteen voor je draaien natuurlijk. Daarvoor gooit een muntje alvast in de jukebox. Maar eerst nog even een andere Doors-klassieker daarvoor. En daarmee gooien we de deur dicht voor het jaren 60 en 70 uurtje voor vandaag. De naald gaat op de plaat voor Lover Medley.

0: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we
2: Radio
1: samen.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen.

Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werd

0: geschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag.

Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België...

0: openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Adverteren op Radio AN Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste

zilverschat uit de Vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Wordt ongeveer 20 graden.

0: opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
2: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
1: Je hoort ze allemaal.

Ja, we zijn er weer met Aanhunze, het dossier hier op Radio Aanhunze. We zijn er weer van 6 tot 8 hier op Radio Aanhunze. We gaan natuurlijk verder met de top 1000 van de jaren 70. We naderen de ontknoping. De grootste 75 hits, als ik het goed heb, hebben we nog te goed. En we begonnen met Steve Winwood en Valerie. Kwam van zijn derde solo-album Talking Back to the Night uit 1982. Het werd door hemzelf en Will Jennings geschreven. Het nummer vertelt het verhaal van een man die terugdenkt aan het verlies van een geliefde en hoopt haar ooit weer terug te vinden. Het werd geen top 40 hit, maar wel weer heerlijk om even

weer te beluisteren. Steve Winwood is natuurlijk ook bekend van de Spencer Davis Group natuurlijk. En ja, Status Quo natuurlijk. En What You Are Proposing, een Britse rockband. Het nummer is geschreven door zanger-gitarist Francis Rossi in samenwerking met Bernie Frost. En het kwam van het album Just Supposing, 1980 wel te verstaan. En als ik het goed heb, 14 jaar... Nee, in 2014 trad hij voor het laatst op in Nederland. Toen was hij de hoofdact als soulzanger op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Maar hij komt daar naar het Ziggo Dome op 28 oktober aanstaande in Amsterdam. In het kader van de Songs in the Key of Life Performance, 5th Anniversary Tour. En hij viert dan het 50-jarig bestaan van zijn 18e studioalbum Songs in the Key of Life. Ik heb het natuurlijk over de 76-jarige zanger Stevie Wonder. 28 oktober aanstaande en dan treedt hij op in het Ziggo Dome. En van het album draaien wij natuurlijk Isn't She Lovely?

hoorde Stevie Wonder en Isn't She Lovely van het album Songs in the Key of Life uit 1976. Het was zijn 18e studioalbum en hij viert dat 50-jarig bestaan van het album op 28 oktober in het Ziggo Dome. Stevie Wonder dus, 76 jaar oud en de tour heet Songs in the Key of Life Performance 50th Anniversary Tour. En dan staat zij volgend jaar in de Johan Cruijff Arena voor het eerst. De 21-jarige Roxy Dekker natuurlijk. En ze stond laatst nog op 3, 4 en 5 september in het uitverkochte Ziggo Dome. En ze bracht ook nog 2 weken geleden haar tweede album uit, Superstar. Dus die timmert goed aan de weg. En ja, en daarom draaien wij even Sugar Daddy van uit 2024 alweer.

We begonnen met Sugar Daddy van Roxy Dekker. Een plaatje en een grote hit voor haar uit 2024. Drie keer stond ze al in het Ziggo Dome. Een uitverkochte Ziggo Dome. Op 3, 4 en 5 september jongsleden. En volgend jaar doet ze het nog een keer over. Maar dan in de Johan Cruijff Arena. En dat is voor de eerste keer voor haar. En twee weken geleden verscheen ook haar tweede album Superstar. Vandaar dus dat we even een Sugar Daddy draaiden. Roxy Dekker. Ze tippet goed aan de weg. En dan draaiden we ook nog Bonfire Heart van James Blunt. Verscheen op zijn album Moonlanding uit 2013. En we draaiden het plaatje omdat hij op 20 februari volgend jaar optreedt in het Ziggo Dome. En dat is in het kader van zijn nieuwe album Airplane Mode. En die verschijnt op 6 november aanstaande. En we draaiden ook nog Rio Speedwagon. Kwam van het album High Infidelity. Het was hun grootste succes in de begin jaren 80. Je hoorde Don't Let Him Go uit 81. En een grotere bekende hit is natuurlijk Keep On Loving You

ook afkomstig van hetzelfde album. En dan draaien we nu nog Eddie Van Halen. Hij was natuurlijk medeoprichter en gitarist van de hardrock band Van Halen. Hij is trouwens geboren in Amsterdam. En 6 jaar geleden is hij overleden aan keelkanker in Santa Monica, Californië. Een welbekende solo is natuurlijk Eruption.

0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A. en Hunze. 0592 70 30 30. Voor 12 uur de bedden. 12 uur de bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Van Halen, Why Can't This Be Love? En wie was toen de zanger? Niet David Lee Roth, die zong in de eerdere fase mee in deze Amerikaanse rockband Van Halen. Maar het was Sammy Hagar. En die zong dit plaatje, Why Can't This Be Love? Uit 1986, het kwam van het album 5150. En je hoort ook nog de gitaarsolo van Eddie Van Halen, Eruption. En wij gaan verder met Def Leppard, hier is Hysteria. MUZIEK

Hysteria, het vierde studioalbum van de Engelse hardrockband Def Leppard. Uitgebracht op 3 augustus 1987 en met wereldwijd 20 miljoen verkochte exemplaren. Tot nu toe het best verkochte album van deze band. Hysteria werd geproduceerd door Robert Lang. En de titel van het album is bedacht door drummer Rick Allen, verwijzend naar zijn auto-ongeluk in 1984, waarbij hij een arm verloor. Je hoorde natuurlijk de titelsong Hysteria, Def Leppard. En dan de Ramones, Rock'n'Roll High School uit 1980. En Broken Dreams van de Guys and Dolls uit 1982.

cooking going here.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld. Niet voor 3 miljoen.

0: miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
2: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
1: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Long Distance Love, Rick Parfitt hoorde je. Het was zijn enige solo album. Je hoorde de titelsong 2018. Het laatste uurtje A.N. Hunze, het dossier hier op Radio A.N. Hunze. Net voor het nieuws waren we begonnen met de top 1000 van de jaren 70. Met op 72 de Paradise bij de Dashboard Light. De long version, Meatloaf natuurlijk, samen met Alan Foley. Het was een heerlijke rocket uit 78. En het kwam natuurlijk van het album Bad Out of Hell. En de tekst en muziek is trouwens van Jim Steinman. Het was tevens het debuutalbum van Meatloaf.

Bed Out of Hell. En we gaan snel verder met deze mooie lijst. Want we vinden nu een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en jaren 80 waren ze erg populair. De leden kwamen uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. De zangeres is 31 juli jongstleden, helaas overleden op 79-jarige leeftijd. Johnny Kaagman natuurlijk. De tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Ja, die liepen natuurlijk ook in deze band. En de drummer natuurlijk, Kees Kalis. En in 1972 scoorden ze hun eerste nummer 1 hit. En dat werd Memories. Verscheen niet op een officieel album. Geschreven door toetsenist Gerard Koerts. En zijn tweelingbroer natuurlijk en gitarist Chris Koerts. En basgitarist Hans Ziek. Hier is Memories, Earth and Fire. Op nummer 71.

En dan gaan we één plaatsje hoger naar nummer 70. En dan vinden we een cover. Ja. Het origineel is van de Everly Brothers uit 1960, Love Hurts. En de coverversie uit 1974. Ja, dat werd toch wel de grootste versie van de Schotse groep Nazareth. Dan McCafferty, dat was natuurlijk de zanger. Love Hurts is een ballad waarin oorspronkelijk mannelijke zangers zijn pijn in de liefde bezingt. Behalve verdriet spreekt er uit de tekst desillusie. Love is just a lie made to make you blue. En het kwam van het album Hair of the Dog van Nazareth. Het was een eendagsvlieg. Dit was ook hun enigste hit in Nederland.

Maar wel een dikke nummer 1 hit uit 1974. Love Hurts, Nazareth. Op nummer 70. En dan op 69, My Friend the Wind van Demis Roussos.

Je hoort op 69, My Friend the Wind, van natuurlijk Demis Roussos. Het kwam van zijn album Forever and Ever. En je hoorde ook nog The Elephant Song van Kamal. Hij is afkomstig uit Maleisië, maar uiteindelijk is het een Australische zanger. Hij groeide wel op in Kuala Lumpur, maar uiteindelijk verhuisde hij naar Adelaide. En in Australië, in deze Australische stad, maakte hij ook nog kennis met zowel de popmuziek als de klassieke muziek. En hij werd geïnspireerd door donkere artiesten zoals Nat King Cole. En tijdens een concert van Nat King Cole kreeg hij de kans om de zanger te ontmoeten. En hierdoor besloot hij zijn droom om artiest te worden door te zetten. Hij dreigde wel Australië te worden uitgezet door de immigratiedienst, maar dat wist hij echter te voorkomen. Hij tekende een platencontract bij Phonogram. En in 1969 had hij zijn eerste single Sound of Goodbye. En in 1972 vertegenwoordigde hij Australië op het internationale songfestival in Rio de Janeiro. En toen bereikte hij met Nothing More de finale. En in de Sydney Opera House nam Kamal een plaat op die hem 11 gouden platen opleverde. In 1959 maakte hij al zijn debuut, maar in Nederland brak hij dus door vanwege de Elephant Song. De plaat was te horen in een tv-documentaire over het Wereld Natuurfonds. Producer was natuurlijk Hans van Hemert, die schreef het lied voor Kamal. En de opname werd een enorm succes in Europa. De tekst was trouwens van Gregor Frankel Frank. Dus je hoorde dus de Elephant Song van Kamal uit 1975. Een dikke nummer 1 hit. En die vonden we terug op nummer 68. Op 67 Puppet Joe de Suite. En op 66 Windsurfing van The Service. En dan op 65... daar vinden we een Grieks-Duitse zangeres. Ik heb het over Vicky Leandros. Ze heeft veel nummers in het Duits gezongen. Grieks, Frans, Engels. En ook nog nam ze ook nog verschillende nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en Spaans. Ze heeft bijna 80 albums uitgebracht. En in 1967 deed ze voor het eerst mee voor Luxemburg met L'Amour est bleu met het Eurovisie Songfestival. Toen werd ze 4 in 1972. Toen deed ze opnieuw mee namens Luxemburg. En toen won ze het Songfestival met Après toi. En dat nummer hoor je nu ook op nummer 65. En dat nummer komt uit 1972.

Ja, je hoorde weer natuurlijk een aantal heerlijke hits, zoals Après Toi van Vicky Leandros op 65, The Wall Street Shuffle, 10cc op 64 en natuurlijk de Kung Fu Fighting van Carl Douglas op 63. En Carl Douglas is trouwens een Jamaicaanse zanger en ja, hij had een grote hit hiermee, Kung Fu Fighting, want dat kwam uit 1974. En dat is trouwens een hommage aan de Martial Arts film. En we gingen ook nog verder natuurlijk met You Are My World van Guys and Dolls op 60. En je hoorde zo net op 58 nog Give a Little Bit van Supertramp. En dat kwam van hun album Even in the Quietest Moments uit 77. En dan gaan we nu verder met I Think I Love You, Partridge Family op 57. You Are the Greatest Lover van Love op 56.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wiel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Wiel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Ja, een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond, 8:04. Dan is het de hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem, niet Nederlandstalig, maar toch. Een uur lang allemaal Nederlandse artiesten. En hebben wij vanavond allemaal gloedje nieuw? Nou, nee. Hebben we heel oud? Ja. Hebben we alles wat ertussen zit? Ook nog eens een keer. Dus voor ieder wat wil, wat hij maar horen wil. Kortom, zoals elke week, we draaien gewoon het hele swiggy vol me sticky. Ik zeg het alvast voor de liefhebbers. Na de klok van 9 natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar eerst een uurtje Pure Dutch. En waar gaan we vanavond eens mee beginnen? Gewoon met de eeuwwisseling. Toen kwamen ze met een nummer. Dat heet To the Real World. En dan heb ik het over City to City. Naar hun klapper van een hit van The Road Ahead kwamen ze met dit nummer.

van 2000 naar 1982. En ik kom even bij mijn buurman terecht. Die vroeg ooit eens een keer, wat vind je de mooiste van de George Baker Selection? Toen zei ik gelijk deze. 1982, Papillon.

George Baker zonder selectie en met Papillon uit 1982. We gaan naar de meester van de covers uit Nederland. Dat deed hij heel vaak. Appie West. Dit is een nummer volgens mij oorspronkelijk van Tony Christie.

uit de Achterhoek komen ze. De Starfighters en Sight of a Lonely. Even kijken, we gaan weer om. We gaan naar Amsterdam. En dan komen we terecht bij de formatie George Cash. Geen familie van Johnny, maar wel een hele mooie nummer met...

Nightingale van de formatie George Cash. En ik zeg er nogmaals, geen familie van Johnny. Deze kwamen gewoon uit Amsterdam. Even kijken, waar gaan we nu? We gaan even naar een ander systeem. Want ik kom terecht bij een plaat die werkelijk helemaal nergens meer te vinden is. En het is weer een cover. En die komt op naam van de oud-zangeres van de formatie Shocking Blue. En dan heb ik het natuurlijk over Mariska Veres. Helaas veel te jong, overleden ook. Maar die zong ooit een nummer van de Rolling Stones solo. En dat nummer dat heette gewoon Painted Black, maar dan op de manier van Mariska Veres. Tenminste, dat dacht ik. Even kijken wat hier allemaal gebeurt. En weer terug. Oh, het blijft ook lastig.

0: Ja, Shocking Blue, zangeres Mariska Veres. Maar dan zonder diezelfde Shocking Blue. Met Painted Black. Een solo carrière die maar niet van de grond wilde komen. Hey, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog een heerlijke cover. En die komt op naam van Arjan Lucassen. En dat is wel een hele oude van de Status Quo.
1: Belt. Of wat van Hongarije en Budapest.

Ja, Arjan Lucassen, Strange Hobby. En een cover van natuurlijk de Status Quo, Pictures of a Matchstick Man. En wij gaan naar Friesland. En we komen terecht in Harlingen, waar hij ooit geboren is. Ging met zijn ouders naar Zuid-Afrika, keerde terug en maakte weer muziek. We volgen hem al een poosje. Of het echt van de grond wil komen, dat valt nog te bezien. Maar dit is nog steeds zijn mooiste nummer. Die draaien we nog een keer. Catch Your Rainbow, Boas Roelofink.

Boas, jawel, Catch a Rainbow. En even kijken, ja, we gaan nog even helemaal naar gloedje nieuw. Ze hebben een nieuw album gemaakt. Tim Akkerman, die we ooit kenden van de formatie Direct. Maar die zingt tegenwoordig met de Ivy League. Het album heet Are We Strong Enough? Met een vraagteken. Wow, denk het wel. Wij draaien inderdaad de titelsong Are We Strong Enough?

Makerman en de Ivy League Are We Strong Enough. Het nieuwste album, vorige week net uitgekomen. Even kijken, we gaan naar 2018 en we komen terecht bij de formatie The Handsome Poets. En die hadden dat jaar het nummer Make It Better. Dat deed helemaal niks. Wat denk je, wat doen ze? Jawel, ze maken gewoon even een akoestische versie en succes verzekerd. Make It Better.

The Handsome Poets and Make It Better. En wij komen bij onze huisband, BZN. Ja, en wat hebben we deze week? We gaan even helemaal terug in de tijd naar 1971. Ver voor Annie en Carola. Toen was er nog echt, zoals ik het altijd zeg, BZN zoals BZN BZN was. En hoorde te zijn eigenlijk een echte rock'n'roll band. 1971 van het album The Bastard. Die bestaat nog steeds. Dit nummer, Bad Bad Woman.

Ja, uit de tijd dat Jan Veerman nog zanger was en meneer Keizer, Jan Keizer, nog gewoon achter zijn drumstel zat. BZN en Bad Bad Woman uit 1971. Deze is niet veel later. Theo van S en St. Hughes en Don't You Cry for a Girl.

Ja, de Revelation Time in South Africa. En alweer het einde van een uurtje. Pure Dutch, het zit er helaas weer op. Bedankt voor het luisteren. Straks na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop en dan zeg ik gewoon doei. En waar sluiten wij mee af? Met de band die ooit de synthesizer muziek in Nederland kleur gaf. De formatie Nova. Een van de mooiste nummers van het album Terra Nova is deze. Soul. En ik zeg doei of tot straks.

0: Mensen.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Huizen, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio A en Unze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek? Zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio Anens. Dan wordt uw nummer gedraaid. Of niet, je weet het ook maar nooit. Maar de telefoon, jawel, dat mag ook nog steeds. 0592703030. En er zijn mensen die hebben mijn telefoonnummer. En dat mag natuurlijk ook altijd. En zo niet, dan draaien we gewoon het hele swikkie vol me sticky, zoals de allereerste plaat. Hi ho, Silver Lining van natuurlijk Jeff Beck. Ja, en ik begin meestal altijd vrij furieus. Vanavond is een keer niet. We draaien altijd als eerste plaat van het tweede uur een nummer van Frankie Miller. Nou, denkt u, dan begint hij met Frankie Miller? Nou, nee, ook niet echt. Maar we beginnen wel met een nummer van Frankie Miller. It's Good to See You, dat stond volgens mij op zijn eigen album van Easy Money. Maar twee jaar later kwam een of andere countryzanger uit Amerika, genaamd Don Williams. En die zong het ook. En daar gaan we mee beginnen. It's Good to See You.

Don Williams. En it's good to see you. Een nummer van Frankie Miller. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, ik ga even kijken. Zo met de verzoekjes beginnen. Maar eerst deze even voor Frits. Dan hoeft die alvast dit verzoek niet meer te doen.

Ja, de formatie Free and Wishing Well. En wij gaan beginnen met de verzoekjes. En ik begin met die van meneer Aad Rassing Oetassen. Want die komt weer met de nummer 1 hit uit 1976. We zijn aanbeland, zegt hij, op 4 september 1976. Een album, nu een nummer, heeft 5 weken op nummer 1 gestaan. Maar liefst 20 weken in de top 40, dus dat was eigenlijk al tot in 1977. Het werd ook nog eens een keer de hit van het jaar. Het is inmiddels meer dan 2 miljard keer gestreamd voor een Zweedse band. Mwah, niet gek. ABBA en Dancing Queen voor Aad. MUZIEK

van de grootste hits van ABBA, Dancing Queen, op verzoek van Aad Rossing. Oftewel gewoon een nummer 1 hit uit 1976. Het volgende verzoek, oh, dat is een hele speciale. Die komt op naam van Oeze Belinda. En Belinda, oh, vast een luisteraar volgens mij van de dinsdagavond. Inmiddels ook een klein beetje van de donderdagavond. En wat schetst mijn verbazing, ze luistert en is vandaag jarig. Oh, ik schat ongeveer een jaar of 25. En wat vraagt ze aan? Nee, ik zeg eerst namens Radio Arnhem, alle luisteraars en de presentator, natuurlijk van harte gefeliciteerd, Belinda. En hier is voor jou de Eldred Images en Happy Birthday.

Ja, ik zit al helemaal voor me. Happy birthday zingend en gewoon dansend door de kamer, Belinda. Even kijken, wat hebben we nog? Jo, Oeze Hendrik. En we hebben Duitse Shell-platen. Maar vanavond even niet, Hendrik. Want we hebben vanavond die Tom Astor, waar ik het verleden week over had. Waar ik het nummer draaide van Fliek Keine Adler. Dat hij ooit eens een keer met Wolfgang Petri Engelstalig een nummerzong. En het was een cover van niemand minder dan John Denver. En die hebben we vanavond. Tom Astor samen met Wolfgang Petri. Take me home.

Country Roads, maar dan van Tom Astor samen met Wolfgang Petri. In plaats van onze Deutsche Schallplatte vanavond. En wat heb ik nu nog? Ik heb nog een verzoek van onze Erwin uit Assen. En ja, ik zou deze verleden week al draaien, Erwin, maar we doen dat vanavond. Het is een vrij lang nummer van The Sweet. Wil je natuurlijk een nummer horen? Het is uit 1977. Oh, doet echt 7 minuten. The Sweet. Van het album Off the Record is dit Wind City.

extra lang nummer van de Sweet Windy City. Op verzoek van, nou niet op verzoek, gewoon gedraaid voor Erwin uit Assen. En wat doen we nu? Een verzoek van Oeze Hendrik hemzelf. Jawel, Claude Hendrik, wat moeten we je redden?

Save Me van Cloud voor Hendrik. En dan heb ik nog een nummer voor, even kijken, Belinda. When in Rome. Nou, ik heb van zijn leven dagen nog nooit niet. En

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

blijft voor mij een wereldnummer. Gary Moore en Phil Lynott, Out in the Fields. Nog een verzoek van Frits. Ja, Frits en ik zitten toch wat muziek betreft vaak op één lijn. Hij stond al in de playlist, dus ik hoefde niet te zoeken. Nazareth van het album Rampant uit 1974 en Sunshine. Heerlijk nummer.

ja, telefoontjes ertussendoor allemaal. En verzoekjes en mensen die hun levensverhaal vertellen. Wat maakt er allemaal uit? We komen tot het afsluiten van het eerste uur. En dat doe ik even met Kid Rock en zijn eerste kus. First Kiss. Ik zeg tot straks.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, daar was hij weer. Als eerste plaat van het tweede uur, Frankie Miller. En deze week was hij aan het vechten met een fles whisky. Alleen, ik weet absoluut niet van wanneer deze plaat is. Het staat hierop van 2010. Dat kan helemaal niet. Maar het zal ongetwijfeld en gemixt zijn. Maar Frankie Miller en A Bottle of Whiskey als eerste plaat van het tweede uur. En waar gaan we mee beginnen? We gaan gelijk met de verzoekjes beginnen. Want ik had hem beloofd voor 10 uur. Dat lukte me natuurlijk weer net niet, omdat er ook weer telefoon was. Voor meneer Bos uit Zuidbroek, Jack Jersey. We gaan weer back to the Pure Dutch. And I'm calling. MUZIEK

Jack Jersey en I'm calling. Ja, en ik zit met calling. Ik zit met echt te wachten op een berichtje van een mevrouw Metalbox. Maar ja, die is vandaag geopereerd, zoals de meesten hier weten. Ik kan alleen verklappen dat de operatie vanmiddag goed gelukt is. Ze zou een bericht doen, maar ik heb maar één bericht dat het goed gelukt is. En verder helemaal niks. En verder weet ik ook niks. Hoeft ook niet. Maar wat ik wel zit te wachten, ze zou luisteren. Dat doet ze dus niet. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of ze heeft geen contact, of de ligt in coma. Nou, dan geloof ik het laatste. En ik zou draaien deze. En ik zou erbij zeggen, en rap een beetje.

Equals met Eddie Grant natuurlijk nog. En Baby Come Back 1968. Boah, dat is pas oud. Even kijken, de volgende. Dat is op verzoek van Jan Post uit Emmen. En ook Jan die ligt een beetje in de kreukels. En dan zeg ik ook gewoon wetenschap Jan. En wat vraagt die Jan? The Fifth Dimension en Aquarius.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

status quo, the way it goes. En ook dat staat op het album Under the Influence, net als 20 Wild Horses. Even kijken, ik heb nog een verzoek van Erwin uit Assen. En ik moest er even bij zeggen, ja, hij heeft afgelopen dinsdag geluisterd. En toen mocht ik de classic avond van Metalbox presenteren samen met Karen Alleen. Alleen omdat Simon ziek was. Hele zware griep van een kilo of 6. En ja, hij vond het geweldige muziek. En daarom wil hij Deep Purple weer horen. Dat hebben we dinsdagavond niet gehoord. Maar deze, die heb ik ook een hele tijd niet gehoord. Perfect Strangers. Van een gelijknamig album trouwens.

Ja, voor onze vriend uit Assen, Erwin, Perfect Strangers van Deep Purple. En ik heb nog een verzoek van Belinda. Honeybus, ja, die kennen we wel. I can't let Maggie go.

Het contrast kan bijna niet groter van de hard metal op dinsdagavond naar donderdagavond met Honeybus. Speciaal voor Belinda, lekker nummer. Ik heb nog een verzoek van Jan Post, Oerem, Angelslo. En de tweede die Jan wil horen is een nummer van Joe Jackson, Chinatown.

Def Leppard. Ja, een van zijn mooiste bladen. Hysteria van een gelijknamig album. Ik hoop dat ze nog niet in slaap is gevallen, want ze deed nog een verzoekje die ik net even te laat zag. Oeze Belinda, en die vraagt nog een nummer aan van Echo and the Bunnymen. En dat is van het album Songs to Learn and Sing. Nou, dat wordt bij mij nooit meer wat. Maar wij gaan wel gewoon Bring on the Dancing Horses draaien.

Ja, hopelijk heeft ze nog meegekregen, de Belinda. Echo en de Bunny Man. En bring on the dancing horses. Zo was hij. Ik heb nog net tijd.

voor twee plaatjes. En één heb ik Hendrik beloofd. Nog een Duitsstalige plaat. En dat is op naam van, jawel, hij zingt normaal Engels. Maar Roger Whittaker zong heel veel in het Duits. En ik draai speciaal deze, omdat niemand minder dan Wolfgang Petri op dit deuntje later nog een hit scoorde. 7 jaren, 7 meren. Roger Whittaker.

Ja, Roger Whittaker en 7 jaren, 7 meren. Ja, en Wolfgang Petri, die gooiden er een versnelling mee op, veranderden de tekst wat en dan heet het 7 dagen en 7 nachten. Hoe je het maar noemen wil. Wat maakt eruit? Het is alweer het einde van een avondje op verzoek bij Pieter. Het zit er weer op, helaas. We moeten afsluiten. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Natuurlijk naar dit programma. Voor de gezelligheid in de chatbox. En voor de werkelijk heerlijke verzoekjes voor deze avond. We sluiten af met de formatie The Band. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Maar hij staat er al maanden in. Ik heb hem nog nooit gedraaid. Dus vanavond is hij aan de beurt.

NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers.

0: De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen.

0: Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

now I

0: reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: Show me on the beat.
2: Ik breng die mensen.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met

0: 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

sorteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.